0: Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat 1 van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de fraude hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking. Lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
2: de Brabantse Top 100.
1: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
2: Van Guus Meeuwis tot Flemming. En van Frans Bauer tot Kresip.
1: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crash tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dinsdag hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: De 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G. Okay.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
3: Elke dag, de hele dag, de

0: Want op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op!
4: Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
5: Ja, die staat erin nog.
6: Potverdorie, we zijn er toch in een
7: gehaaide. Oh, wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
8: Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achterfinale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
4: Vrouwen uit Brabant.
2: Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
5: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Oranje komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
4: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jor van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
10: de Brabantse Top 100.
9: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
10: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
9: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
9: nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: 1999 van Prince aan het begin van deze zondag. Welkom allemaal.
1: Nu al wakker.
0: Ja, wederom een mooie dag op de kalender. Het is 5 juli en dit is een nieuwe Nu al wakker. Extra vroeg, maar met heel veel liefde gemaakt. Wat zit erin? Nou, sowieso eens even kijken. Elton John dadelijk. Ik zie En Vogue uit de 90's. Paolo Nutini, prachtig liedje. En misschien komen we ook nog wel toe aan Talking Heads. Zou zomaar kunnen. Het uitgebreide weer heb ik sowieso voor je dadelijk. De Ik hoef helemaal niks vandaag plaat. Mooi liedje. En verder, laat het gewoon op je afkomen. Dan komt het vanzelf goed. Ja, dat dacht ik. Paolo Nutini hoor je dus zometeen. Daar heb ik ook nog een verhaaltje bij zelfs. We gaan naar Dermot Kennedy eerst. Dit is Power Over Me.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: dinsdag. Dinsdag hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: De mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister dinsdag naar de Brabantse top 100.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

En Vogue en Don't Let Go. De Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaats. En zit je er klaar voor? Even iets moois, even iets fijns om een klein beetje bij weg te dromen. Deze man die heeft al heel wat platen op zijn konto staan. Het is al wel weer jaren stil. Het zou wel weer fijn zijn als hij wat van zich laat horen, want ik mag hem altijd wel, qua muziek. Hij komt uit Schotland, maar hij heeft een Italiaanse naam en hij klinkt alsof hij al 60 is, maar dat is niet. Het is nog een jonge gast. Paolo Nutini. Mooie, doorleefde stem, fijne liedjes. En dit liedje, dat is afkomstig van een van zijn eerdere platen. Maar oh zo fijn. Oh zo fijn. Zeker voor op een zondagochtend. Dus droom even lekker mee weg op het snoepgoed The Candy van Paolo Nutini. De Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaats.

Sills & Crofts en Summer Breeze. De volgende twee heren hebben elkaar helemaal gevonden. Een samenwerking die je misschien niet 1, 2, 3 zag aankomen, maar het werkt wel. Ed Sheeran samen met de Nederlandse DJ Martin Garrix. En ja, die hebben al samen op festivals gestaan, want dan staan ze daar toevallig samen. En dan gaan ze dit liedje ook doen. Pas geleden een heel leuk filmpje op de socials, waar Martin Garrix een berichtje had gekregen op zijn socials van: hey, willen jullie misschien gezellig even op de bruiloft van mijn zus langskomen? Dat is lachen. En die twee die kijken elkaar aan, die denken: ja, waarom niet? Dus die stappen in de auto, die komen daaraan bij die bruiloft, stappen de zaal in. Nou ja, je kunt je wel bedenken wat er dan gebeurt. Helemaal gek werd iedereen. Stay.

Joe Jackson, You Can't Get What You Want. Maarten Kortlever. Nu al wakker, een hele goede morgen op deze zondag. Swing Out Sister hoor je zo meteen. Eerst naar Eternal, I Wanna Be The Only One.

0: Breakout Swing Out Sister. Dan nu iets bijzonders.
1: Op Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Ja, dit is een vrolijk liedje. Lekker swingend ook. Helemaal geen grote hit geweest. Maar bijna iedereen kent het wel. Omdat het de teamsong is van het programma 3 op Reis. Ja, nou, dat hebben we allemaal wel een keer gekeken, denk ik. Al die fijne reizen die programmamakers maken. En dan kom je nog eens op plekjes waarvan je denkt van... oh, dat is ook leuk, die moet misschien ook op het lijstje. Schat, we gaan komend jaar naar Bhutan. Weet ik veel. Zoiets. Of Oezbekistan. Want dat is ook mooi. Nou, dat liedje, dat ga je automatisch herkennen. Ook al is het dus nooit een grote hit geweest... maar je gaat het zo meteen herkennen. Het komt van Just Jack, Brits bandje. Stars in Their Eyes komt uit de Zero's. En het is gewoon ultiem fijn en vrolijk en leuk.
1: Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.
3: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

0: Candle in the Wind, Elton John, de originele versie en niet die van Lady Di. Het weerbericht dan. Ja, dat gaat vandaag helemaal prima komen. Op zijn pootjes terechtkomen. 23, 24 graden in Brabant. Zonnetje er regelmatig bij. Niks meer aan doen. En dan blijft dit rustige zomerweer. Wisselvalligheid neemt een vleugje toe. Dus er kan een klein spettertje vallen hier en daar. Maar veel zal het niet zijn. Verder gewoon een rustige week met zomersweer. Waarvan de temperatuur een beetje schommelen rond die 24, 25 graden. En dat is voor heel veel mensen, denk ik, gewoon prima. Niks meer aan doen. Dat voor wat betreft het weer. Ik heb nog een paar liedjes voor je. Talking Heads hoor je zo meteen. Eerst naar Marlon Rudette. Dit is New Age.
1: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.

0: New Age. Of je nu online luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant. Hey.

0: Talking Heads, and she was daarvoor Marlon Roudet. Einde van dit eerste uurtje, nu al wakker. Maar ik heb nog veel meer moois in aanbieding, hoor. Prachtige liedjes nog in het tweede uur. Eerst even richting de boodschapjes en het NOS-journaal van 8 uur.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
16: Nou,
15: Maar waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
11: de Brabantse Top 100.
1: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
11: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
1: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
1: nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: en klaar, Anouk, a girl.
1: Nu al wakker, Omroep Brabant.
0: Een hele goede morgen, uurtje 2 van deze Nu al wakker op zondag. Met ook hier heel veel fijne liedjes. Straks de nieuwe Omroep Brabant tipplaat. En dat is zeker een heel fijn liedje. Ga ik straks van alles over vertellen. Verder Harry Styles. Ik zie Colby Calais klaarstaan. Sister Sledge, dat is ook lekker. En Meatloaf komt ook nog wel even langs. Het weer vandaag op zich prima hoor. Het is rustig zomerweer. 23, 24, misschien ergens in een achtertuin. 25 graden. Zonnetje erbij. Niks meer aan doen. Het is prima weer om van alles te ondernemen. Zonder dat het zweet op je rug gutst. Juist, dat is wel een verschil met vorig weekend. Nou, dat gezegd hebbende gaan we door. Sam Smith, I'm Not The Only One, komt er zo meteen aan. Na deze classic uit de jaren 80 van Wet, Wet, Wet. Dit is Angel Eyes.
1: Maarten Kortlever.

0: Meatloaf. Meteen te herkennen natuurlijk. I would do anything for love. Dan nu.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En dat is er eentje in de categorie, meest onwaarschijnlijke duetten, denk ik. Want deze twee, die had je nooit bij elkaar gezet aan de voorkant. Althans, ik niet. En toch gebeurde

verklapt. De andere bijdrage komt van Snow Patrol. Ja, die band. Nou ja zeg, Snow Patrol en Kylie Minogue. En dat levert me toch een uitermate lekker dansbaar liedje op.

Het is de tipplaat van deze week. Snow Patrol en Kylie Minogue. En These Alarms. Ja, ik vind het een heerlijk liedje. We gaan richting de jaren 70. Blackbirds heet deze band. En Walking in Rhythm.

Sneller. Zoe Levi en Snelle. En ik zing. Op Omroep Brabant in Nu Al Wakker. Tot 9 uur heel fijn wakker worden met extra veel muziek. Dit is Tears for Fears.

Everybody wants to rule the world. Tears for Fears hoorde je. Maarten Kortleven. Ik heb straks nog Maarten's muziek in je moerstaal. Even een heel fijn liedje in het Nederlands. Een zomersliedje ook. Eerst

Harry Styles en American Girls. Ja, dat nieuwe album dat slaat aan de ene kant al aan. Aan de andere kant zijn de hits net een vleugje minder groot, heb ik het idee. Maar dat is mijn gevoel. Ik kan het niet staven. Het is gewoon een gevoel. De jaren 70. Sister Sledge. En he's the greatest dancer op Omroep Brabant. We gaan even lekker een klein beetje ochtendgymnastiek doen op de zondag.

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: didn't.
1: Shanice, and I Love Your Smile. Dan.
2: Maarten's muziek in je moerstaal.
1: Even een liedje in het Nederlands. Ik hou van Nederlandstalige muziek, omdat je het gewoon goed kan verstaan. En daarom altijd op zondag even een liedje in de spotlights plaatsen. Nou, vandaag, het is ook trouwens meteen de laatste van deze Nu al wakker. Een uitermate grote zomerhit. Want ja, dit hoor je de hele herfst en winter niet. En zodra de zonnestralen komen, dan hebben we ineens massaal behoefte aan splitsing. Wind en zeilen. Maak er een hele mooie zondag van. Zometeen Christian met Weekend. Daarna Stef Special. En aan het eind van de middag is Huppie er ook nog met twee uurtjes van Brabantse Bodem. Nogmaals, fijne zondag. En dit is de laatste.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is Omroep Brabant. Een bijzonder goedemorgen. Ik ben Christian. Dit is het programma Weekend. En dat duurt tot 12 uur. En voordat voorbij is, is er heel veel mooie muziek voorbijgekomen. Ik heb wel bij bepaalde keuzes nog wel een beetje hulp nodig. Dus als je me daarbij van dienst zou willen zijn, heel fijn. Dadelijk ook veel meer over het weer. En ik neem even de Brabantse actualiteit met je door.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
15: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
19: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
20: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
21: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
20: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
22: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
23: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
24: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
25: de Brabantse Top 100.
24: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
25: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
24: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
24: Weekend. Christian Westerveld.

0: The Love Epidemic. Verspreiden maar, zeggen de mannen van de Tramps. En je hoorde ze als eerste in Weekend op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Dus de kop is er weer af. Het is vandaag zondag de 5e juli van 2026. Iets meer wolken dan gisteren. En dat is niet helemaal toevallig. Er zal ook vandaag wat meer bewolking dan gisteren zijn. Wat dat precies voor het weer betekent, dat hoor je over een paar minuten van de vrienden van Weerplaza. Ik neem even wat dingen uit de Brabantse actualiteit met je door. En dan begin ik maar met een akelig ongeluk dat op de Boekelse dijk in dorp Zeeland is gebeurd vanochtend vroeg. Een auto is daar op een boom gebotst en vervolgens is die auto in brand gevlogen. Er zou sprake zijn van zeker 2 slachtoffers. En de weg is bezaaid met brokstukken. En die weg is ook afgesloten voor verder onderzoek. En later in de ochtend horen we meer over wat er zich daar precies heeft afgespeeld. Ja, ook een drama op de weg gisteren op de N279 langs het kanaal bij Helmond. Daarbij is iemand om het leven gekomen. En later op de middag is gisteren bekend geworden dat het slachtoffer Gerard Daendels is, de voormalig burgemeester van de gemeente Deurne. 80 jaar was hij. Zijn auto kwam in botsing met een vrachtwagen en hij is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. En hoe dat nou kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Maar in ieder geval zien we overal heel veel geschrokken reacties op dit bericht. En daar kun je meer over lezen op Web en App bij Omroep Brabant. En soms gebeuren er dingen op de weg zonder dat het nou direct een verkeerde afloop heeft, gelukkig. Een loslopende koe is namelijk gewoon vanochtend vroeg de N65 bij Biezenmortel opgelopen, om dan maar eens even een kijkje te gaan nemen. Hoe dat nou weer kon gebeuren, dat is niet bekendgemaakt, maar in ieder geval is de politie erbij gekomen en mensen van het Diergeneeskundig Centrum Oosterwijk, die hebben de koe weer terug naar het weiland gebracht waar zij hoort natuurlijk. Ja, en verder was het misschien, als je in de wat grotere steden in Brabant hoort, wel een beetje onrustig toen de Marokkanen gisteren van Canada wonnen op het WK. Er werd groot feest gevierd, er werd heel veel getoeterd, er werd ook vuurwerk afgestoken. Voor zover bekend werd het in Brabant best wel gezellig en was er niet zoveel te doen in de zin van dat het uit de hand liep. Dat is in andere steden in Nederland wel anders geweest, helaas. Nou, denk ik dat dit wel het laatste feestje van Marokko was. Dat dachten we trouwens de vorige ronde ook al. Maar de volgende ronde mogen ze tegen Frankrijk en dat wordt een hele opgave. Goed, dat gezegd hebbende is het 16 minuten over 9 geworden. Een liedje vol levenslust van Desiree.

0: Desiree op Omroep Brabant. En live. En zo is het 11 minuten voor 9:30 geworden. Oostertijd om maar eens even over het weer te gaan praten. Dat doe ik met Rico van Weerplaza. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb wel wat meer wolkjes dan gisteren geteld. Kan dat kloppen?
1: Ja, je telt heel wat wolkjes vandaag. Ja. En het is niet eens uitgesloten dat uit die bewolking zelfs een spatje regen kan vallen. Het stelt allemaal niet zo heel erg veel voor. De meeste druppels regen zitten eigenlijk in het noorden van het land. Maar het is niet helemaal uitgesloten dat er dus een spatje regen valt. Nou, vanmiddag wordt het overal weer droog en breekt ook vanuit het zuidwesten de zon weer door. Het is op dit moment al 20 graden en we komen vanmiddag uit op zo'n 21 tot 23 graden. Dus een beetje in een bijkomdagje, om het vandaag maar te zeggen.
0: Ja, die hebben we nog steeds nodig na alle hitte van een week geleden. Maar er zit, maar daar komen we straks op, wel weer wat hitte aan te komen. Hè?
1: Er zit zeker weer hitte aan te komen. Zeker tweede helft van de week, dan gaan we weer echt flink omhoog met de temperatuur. Dat is morgen nog niet, want morgen gaan we wel alweer hoger uitkomen dan vandaag. Want vandaag dus 21 tot 23 graden. Morgen komen we uit op 25 graden. We hebben vrij veel wolkenvelden. Zo nu en dan schijnt de zon en er waait een meest matige westelijke wind. En ook dinsdag nog steeds een westelijke wind, meest matig van kracht. Ook dan zo'n 4, 25 graden op de meeste plaatsen. En een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige periode. Ja, nou vanaf woensdag dan verdwijnen de wolken weer. De zon gaat echt volop schijnen. En het wordt ook weer warmer, want we gaan weer richting de 30 graden. En later in de week komen we zelfs boven die 30 graden uit. Want ik denk dat we vrijdag en zaterdag op zo'n 32 graden uit gaan komen op de meeste plaatsen in Brabant. Dus wederom zon overgoten en ronduit zomers.
0: Ronduit zomers, maar ik hoor je niet zeggen van we komen weer in de buurt van de 40 wat we hebben meegemaakt.
1: Nee, het voordeel wat we dus dit keer gaan hebben is dat de wind uit het noordoosten waait. En dat betekent in ieder geval dat die hele hete lucht boven Frankrijk en Spanje ons niet kan bereiken. Dat is wel een voordeel, want daar wordt het namelijk weer 40 graden in Frankrijk. En wij hebben dus een noordoostelijke wind en dat betekent dus gematigd warm. Ja, noem het maar gematigd warm. We gaan nog steeds richting 30 graden, maar bijvoorbeeld als je echt afkoeling wil, moet je naar het noorden van het land, want daar is het zo'n 5, 26 graden. Ja, in Brabant komt we dus boven die 30 graden uit. En ga je verder naar het zuiden, dan ga je dus richting de 40. Maar die echte hitte komt dus onze kant niet op, gelukkig.
0: Oké. Maar dan zijn de mensen die hun tentje al achter in de auto hebben liggen om richting Frankrijk te gaan ook gelijk gewaarschuwd.
1: Ja, die gaan richting 40 graden. Dat, in de grote delen van Frankrijk wordt het later deze week 40 graden.
0: Ik zou lekker richting de Moezel gaan dan.
1: Ja, het lijkt me goed, man.
0: Ja. Lijkt mij ook. Rico, we zijn weer bijgepraat. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: Yo, houdoe.

0: Ariana Grande, One Last Time op Omroep Brabant.
1: Duivels dilemma.
0: Ja, dit wordt weer een lastige keuze hoor. Want we hebben een historische dag, tenminste als we even naar de datum kijken. Want op deze dag, 30 jaar geleden, gebeurde er iets bijzonders. Er werd namelijk voor het eerst een zoogdier gekloond. En de naam van het dier, dat is velen ongetwijfeld bijgebleven, want het was het schaap Dolly. En het gebeurde allemaal in Schotland. En om daar even bij stil te staan bij dit bijzondere moment, even de keuze gewoon tussen twee Dollies. En dan mag jij kiezen welke het moet zijn. Nummertje 1 of 2.

0: Heuvels Dilemma.
1: Ja, ik zou het zelf heel moeilijk vinden, want ik vind Dolly Parton geweldig en de Dolly Dots vind ik ook leuk om te horen. Maar wat willen we met z'n allen? Wie heeft de meerderheid, Dolly Parton of de Dolly Dots? Laat het weten. Als jij een voorkeur hebt voor een van de twee, laat het weten via 06-573-28203. Daar is een appnummer, hè? Dus niet bellen. Appen naar dit nummer, 06-573-28203. En laat weten dat je één wil horen, of dat je twee wil horen, ofwel gewoon erbij zeggen dat het Dolly Parton of de Dolly Dots moeten zijn. En heel simpel, democratie, de meeste stemmen gelden. 06573-282-03, Dolly Parton of de Dolly Dots tussen Thomas.

Frank Dijndermunnik, samen met Typhoon en met Maan. Verkeersinformatie, op dit moment geen files in Brabant, maar wel op twee plekken wegwerkzaamheden. De A58 van de Stok naar Etten-Leur, richting Breda dus. Wegwerkzaamheden die duren een week. Dus de komende dagen kun je daar ook geen gebruik van maken. En op de A58 naar Eindhoven tussen de Baars en Best, daar waren ze gisteren al begonnen. Die wegwerkzaamheden daar, die zijn morgenochtend weer klaar. En dan kun je daar wel weer langs, maar op dit moment dus niet. Dus de A58, alle twee in oostelijke richting tussen de Stok en Etten-Leur. Etten-Leur West om precies te zijn. Een hele week nog wegwerkzaamheden. En nog een dagje op het stukje tussen de Baars en Best. In ieder geval op beide treinen of beide stukjes even omrijden. Zo, er komen veel appjes binnen. Heel veel mensen die een keuze maken tussen Dolly Parton en de Dolly Dots. Wil je dat ook nog doen? Even appen naar 06-573-28203. En dit is Caro Emerald en A Night Like This op Omroep Brabant. Je luistert naar Weekend en het is 3 minuten over 9:30.

0: Santa Esmeralda, don't let me be misunderstood.
1: Duivels dilemma.
0: Wij vieren vandaag dat 30 jaar geleden in Schotland voor het eerst een gekloond zoogdier ter wereld kwam. Het was het schaap Dolly. Inmiddels is Dolly al lang niet meer onder de levenden. Maar heeft dus wel op een bijzondere manier het leven ontvangen. 30 jaar geleden was dat dus. En om daar toch nog even bij stil te staan, mag je kiezen tussen twee muzikale dollies. En het is spannend. Laat nog even weten wie jouw voorkeur heeft. Nummertje 1 of nummertje 2. Je kunt appen naar 06-573-28203. 06-573-28203. Komen ze nog een keer.

0: tonight.
1: Fun and Janelle Monáe, We Are Young. Duivels Dilemma. En dat geldt voor ons allemaal, de jong van hart toch zeker altijd. Hè? Het is 10 minuten voor 10 en er is massaal gestemd tussen de Dolly Dots en Dolly Parton vanwege schapen Dolly, 30 jaar geleden ter wereld gekomen. Ja, en ik kan er eigenlijk kort over zijn. Uiteindelijk is er gewoon een winnares geworden. En dat is 1 winnares, dus het is Dolly Parton geworden. Heel hartelijk dank voor het stemmen allemaal. Even 1 ding over dat liedje, want ik heb me altijd afgevraagd, Jolene, of dat nou echt autobiografisch was. En nog niet zo lang geleden, toen het verdrietige bericht kwam dat de man van Dolly overleden was, toen heeft ze verteld dat het wel degelijk zo was. Er was inderdaad een Jolene, of die ook echt Jolene heette, dat laten we maar even in het midden. Maar inderdaad zag het er even uit dat ze de man kwijt zou raken. Maar het goede nieuws was, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Of Jolene niet heeft doorgezet, of haar man, dat doet het verhaal niet. Maar ze zijn jarenlang gelukkig gebleven, gelukkig maar. Dus, nou ja, kort me even kwijt. Het is duidelijk, de winnares, Dolly Parton. Duivels Dilemma.

0: Het gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

0: Gewoon blijven ademhalen. Just Breathe, Pearl Jam op Omroep Brabant.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers!
9: Aan tafel!
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
13: Lachen, gieren,

0: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
2: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Omroep Brabant. Dit is weekend tot 12 uur. Ik ben Christian, ik mag je gezelschap houden. En ik mag je af en toe ook eens even wat informatie geven. Dat doe ik straks over het nieuws in Brabant. Je hoorde net al iets, hè, dat akelige ongeluk wat er in Zeeland, het dorp Zeeland, gebeurd is. Straks hoor je daar meer over en wat andere dingen ook nog. Nu dingen over de weg, de A58. Op 2 plekken wordt er aan de weg gewerkt. Dat gebeurt op het stuk Bergen op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt De Stok en Etten-Leur West. En dat duurt 1 week. Dus voorlopig kun je dat stuk niet gebruiken. En de hele dag nog tot morgen vroeg kun je niet langs de A58 richting Eindhoven tussen de Baars en Best. En dat is morgenochtend om 5 uur, als het goed is, allemaal weer klaar. Ook heel veel goede muziek natuurlijk. En straks ook weer even de voetbalactualiteit met je doornemen, want er is best veel te vertellen.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
16: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
17: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
18: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
19: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
20: SVK Benelux.
19: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
21: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
22: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
23: de Brabantse Top 100.
22: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
23: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
22: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
22: Weekend. Christian Westerveld.
24: Christian,

0: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: Ja, vandaag. Nou, niet eens een hele verkeerde dag, denk ik, qua weer. Al beginnen we met heel wat meer wolkjes dan gisteren. Rico van Weerplaza vertelt.
2: Ja, je telt heel wat wolkjes vandaag. Ja. En het is niet eens uitgesloten dat uit die bewolking zelfs een spatje regen kan vallen. Het stelt allemaal niet zo heel erg veel voor. De meeste druppels regen zitten eigenlijk in het noorden van het land. Maar het is niet helemaal uitgesloten dat er dus een spatje regen valt. Nou, vanmiddag wordt het overal weer droog en breekt ook vanuit het zuidwesten de zon weer door. Het is op dit moment al 20 graden en we komen vanmiddag uit op zo'n 21 tot 23 graden. Dus een beetje een bijkomdagje, om het vandaag maar te zeggen.
1: Wat dingen uit het nieuws. Op de Boekelse dijk in Zeeland is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. En een van hen blijkt een jongen van 15 uit Uden te zijn. De auto waarin de slachtoffers zaten botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. Het ongeluk kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. En een man die afgelopen nacht is aangehouden aan de Oost-Krikkenstraat in Leende blijkt een andere man gestoken te hebben. De politie werd rond 3 uur 's nachts gealarmeerd vanwege een ruzie. De verdachte werd in de tuin van een huis gearresteerd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is zo dat hij niet in leven levensgevaar verkeerd, maar wel gewond is geraakt. En de politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Ja, en dan wat vrolijker nieuws dan maar. Een loslopende koe besloot vanochtend maar even een wandelingetje te gaan maken bij de N65 bij Biezenmortel. Is gelukkig goed afgelopen. De politie werd gebeld. Die hebben ook mensen van het diergeneeskundig centrum Oosterwijk erbij gehaald. En uiteindelijk is de koe dus weer van de weg gekomen. Ja, dan denk ik iets met dieren en iets met natuur Oosterwijk. Frans, heb jij er iets mee te maken? Of jij in dit geval even niet?
3: Nee, in dit geval even niet. Nee. Geen koe losgelaten ook. Nee, dat rondgelopen. Nee.
1: Iets anders wat ik je wel even op wil laten reageren. Ja, al die berichten over die enorme natuurbranden in Frankrijk en Spanje. Dat moet toch ook wel pijn doen in het boswachtershart, al is het ver weg allemaal.
3: Ja, het doet altijd pijn, omdat het dus zeg maar ook heel veel mensen schaadt. En zelfs mensen ontheemd raken.
1: Ja.
3: Maar het is wel een klein beetje logisch, want heel Europa is volgeplant met gebruiksbomen. En dat zijn vooral veel naaldhoutbomen. En die naaldhoutbomen hebben heel veel hars in zich. En hars is te vergelijken met een beetje olie. Ja. Dus als er eenmaal een brandje begint, dan gaat het als een, als een trein. Dat vliegt er doorheen, dat is niet te geloven.
1: Ja, vreselijk. Nou, laten we hopen vreselijk. Dat het een beetje meevalt. En dan wordt het ook nog hartstikke heet. Dus we houden ons hart vast, zullen we maar zeggen. Meer nieuws natuurlijk op de website.
0: Christian's Klassieker.
1: En dan komen we in het jaar 1978 terecht. Een singer-songwriter uit Engeland die zich liet inspireren door Bob Dylan. Later wat meer de rockkant opgegaan. En zijn grootste hit is uit 1978. En het heet The Wild Places. Een hele mooie, vind ik, van Duncan Brown, die maar 46 jaar mocht worden.
0: Christian's Klassieker.

0: en bijna 6 minuten genieten van Duncan Brown en The Wild Places. We gaan het over het voetballen hebben, want ja, ook zonder Oranje gaat het WK gewoon door. Maar er is meer actualiteit, niet alleen over Oranje, maar ook over PSV. En daarnaast, ja, daar staan voor andere sportliefhebbers, is de Tour de France ook nog eens begonnen. Dus er valt van alles te vertellen over de sportwereld en vooral over de voetbalsport, waar we dan altijd over praten rond dit tijdstip met ons eigen forumpje. Met collega van Omroep Brabant, Leon Voskamp en Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Heren, alle twee een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rick, laten we maar even bij jou beginnen. Want de kwestie van de bondscoach houdt heel veel mensen die van voetbal houden bezig op dit moment in Nederland. En ja, daar dook zijn naam toch weer op gisteren. Peter Bos, die er veel naar gevraagd werd. En hij zei maar weinig en hij werd wel langzaamaan steeds geïrriteerder, zag ik.
1: Ja, ik snap het wel. En aan de andere kant ook weer niet helemaal. Je moet daar denk ik niet geïrriteerd over raken. Het is nou helemaal hoe de journalistiek soms werkt. Begrijp wel, als je 6, 7, 8 vragen op een gegeven moment krijgt en al 5 keer hebt gezegd van ik ga er niet op antwoorden, ja, dan snap ik dat je op een gegeven moment ook wel denkt van ja, met wie sta ik je daar te praten? Is diegene, is die Oost-Indisch doof of zo? Dus ja, ik zou daar dan denk ik op die manier denk ik op reageren. Maar goed, dat is aan Peter Bos zelf. Nou, even naar de inhoud.
0: Ja,
1: Bos die staat natuurlijk wel open voor het bondscoachschap. Dat is duidelijk, dat heeft hij eerder al gezegd. Maar hij heeft een contract bij PSV. Dat heeft hij in februari getekend. Bij mijn weten staat daar geen clausule in om bondscoach te worden. Maar het zou best kunnen dat de KNVB toch bij hem uitkomt. Dan is het aan PSV natuurlijk om te zeggen van ja, we laten deze succescoach laten wij gaan of niet. En ik denk dat Bos er zelf niet over wil praten, omdat hij ook geen deuren dicht wil gooien. Kijk, als het zo is dat hij over 2 maanden slecht voorstaat met PSV, en PSV zou er misschien toch vanaf willen op de een of andere manier, ja, dan heeft hij een deur dichtgegooid die hij misschien helemaal niet dicht wilde gooien. Dus zo gaat dat in de praktijk dan een beetje, dat coaches daar op die manier over praten of niet willen praten in dit geval, liever gezegd.
0: Nee, en zou PSV willen praten over een eventueel bondscoachschap van Peter Bos, of denk je dat Marcel Brands de telefoon niet opneemt als meneer De Jong van de KNVB belt?
1: Ik denk dat Marcel Brands de telefoon wil opnemen, maar ik denk dat hij niet daarover wil praten. En als de KNVB daar 5 of 10 miljoen voor over heeft, ja, dan zal het weer een ander verhaal zijn. Maar het lijkt mij stug dat PSV op dit moment in mijn ogen toch topcoach voor PSV laat gaan. Afgelopen jaren veel successen geboekt. De organisatie staat volgens mij als een huis bij PSV. Ja, waarom zou je dan de architect van het succes, een van de architecten van het succes, nu zomaar laten gaan? Dus vanuit bedrijfskundig en zakelijk opzicht zou dat onbegrijpelijk zijn. Vanuit persoonlijk opzicht, ja, zou ik misschien Peter Bos gunnen. Maar ja, de voetballerij is hard en gaat verder dan persoonlijke belangen soms.
0: Welke naam staat bij jou bovenaan, Leon? Voor wat betreft de bondscoaches?
2: Nou, het wordt niet Rick Elfrink, maar ik verwacht wel een kale bondscoach, denk ik. Hè? Ik zal toch. Ik ga daar toch nog steeds wel voor Arne Slot op 1. Maar ja, waarom niet Peter Bos? En en Erik ten Hag is natuurlijk ook een naam die altijd.
0: Die is ook kaal, trouwens.
2: Ja, daarom. Hè. Ik had even het rijtje voor me. Dus één van die drie. Ik verwacht wel dat ze Slot of Bos gaan benaderen. Ja. En ik zijn allebei topcoaches. Ik zou niet weten wie daar het beste bij past. En wie het ook wil. Hè. Want je moet ook maar.
0: Ja.
2: Het clubvoetbal, ja, dat is iedere dag op het veld. Een bondscoach is natuurlijk wel echt een hele andere job. Dus vandaar.
0: Ja, kan ook een voordeel zijn natuurlijk. Hè, naar een hectische periode bij Liverpool. Of bij Manchester City. Want nog een kale man die ook nog wordt genoemd. Guardiola, Leon. Lijkt jou dat leuk als die het zou gaan doen?
2: Nou, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Maar heel eerlijk, zou dat financieel haalbaar zijn? Ook zo'n Slot. Die is natuurlijk wel wat gewend. Hè, ook financieel gebied.
0: Ja, dat is waar.
2: Ik weet niet wat de KVB kan bieden, hoor. Geen idee. Misschien een paar miljoen of.
0: Nou, daar zou ik het voor doen, hoor. Eerlijk gezegd.
2: Maar je bent niet kaal, hè, Christian?
0: Nee, dat is waar. Nee, dat kan geregeld worden, hoor. Als dat de voorwaarde is, dan komt het ook wel goed. Verder een andere naam die bij PSV nogal valt, is een iemand van AZ die vorig jaar ook al op het verlanglijstje stond. Maar toen niet mocht komen. Sven Meijnans. Maar nu wellicht wel, Rick?
1: Ja, verwacht ik uiteindelijk wel. Ja, ik denk dat dat goed gaat komen. Sven Meijnans heeft een clausule voor buitenlandse clubs in zijn contract. Maar ik denk dat hij uiteindelijk ook voor.
0: Is Eindhoven buitenland?
1: Nee, maar ik denk dat hij uiteindelijk ook voor andere clubs geldt. Het was vorig jaar bij Malik Tillman ook zo. Hè. Die had dan een clausule voor Bayern München. Maar die bleek uiteindelijk dan toch ook te gelden voor andere clubs. Ja, ik denk dat Sven Meijnans gaat komen. Ja, die moet dan het gemis aan goals en assists dat Ismaël Sabari achterlaat gaan opvangen. En ja, dat is de man waar ze de afgelopen weken mee bezig waren.
0: Oké, en andere op dit moment ontwikkelingen die jij nu ziet aankomen over wat betreft mensen die gaan of komen?
1: Nee, ja, dat is een beetje lastig te voorspellen, omdat bij PSV veel clausules in contracten zitten. Sommige spelers die liggen ja, nog een tijdje vast en kunnen dan voor een bepaald bedrag weg. En het is nog niet duidelijk of die bedragen betaald gaan worden. Ja, en blijven zij, dan hoeft PSV natuurlijk geen vervanger te halen. Nee. En, ja, gaan ze weg. Dan is het wel zo.
0: Ja, dus het wordt wat dat betreft in vele opzichten nog wel een hete zomer, denk ik dat het gaat worden. Ondertussen gaat het WK maar door, Leon. Die is intussen jouw favoriet. Blijf jij bij Frankrijk of denk je naar die wedstrijd tegen Paraguay van nou, die zijn ook kwetsbaar?
2: Nou ja, ik zei Frankrijk. Ik zat even mijn scorietenpoeltje te bekijken. Ja. Waar jij overigens heel netjes tweede staat.
0: Tweede, ja, van de 92, hè? Ja, van de
2: ja ik 14, maar goed. ik heb Spanje ingevuld, dus ik verwacht toch wel een van die twee. Maar Frankrijk is wel de ploeg die

0: meer zo, dat kan de finale worden, toch? Dan?
1: Ja, ja, ja, dat zou kunnen. Dat zou een reprise van de vorige keer zijn.
0: Leuk potje, denk ik, hè?
1: Wat zeg je?
0: Dat zou een leuk potje zijn.
1: Ja, dat was de vorige keer ook. Dus wie weet. Rick, waar zet jij je geld op, nu we weer een week verder zijn?
2: Ja, ik had het in eerste instantie in Spanje gezet, toen op Frankrijk. En daar blijf ik voorlopig bij. Die wedstrijd vannacht, gisteravond en vannacht, die ging helemaal nergens over. Het was verschrikkelijk. Die Paraguayanen, ik zei al, ja, als daar scouts van Hollywood op de tribune zaten, dan hebben die vannacht, waren dan spekkopen. Wat een stelletje acteurs, wat een nare, enge manier van voetballen. Ik heb me er wezenloos aan geërgerd. Het mag, hè, zolang de scheidsrechter het toelaat. Maar ik vond het helemaal niks. En ik ben blij dat ze eruit zijn.
1: Zo, jij hebt gezegd. En dat vind ik een mooi slotpunt. Ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Misschien dat er boze Paraguayanen nu gaan appen. Maar
2: ja,
1: dat is dan maar zo. Dat is dan maar zo. Rick, Leon, dank je wel. En geniet van het WK, zou ik zeggen. En tot later. Houdoe. Hoi.
3: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
4: Christian Westerveld.

Robbie Williams and the Road to Mandalay. Het is 1:30. 2 meldingen voor wat betreft werkzaamheden aan de weg. Alle 2 op de A58, alle 2 in oostelijke richting. Rijen van Bergen-op-Zoom richting Breda. Dan moet je er even af bij de Stok. Want tussen de Stok en Etten-Leur-West kun je er niet op. Wordt aan de weg gewerkt, dat duurt een week ongeveer. En de A58 richting Eindhoven, dus een stukje verderop. Tussen de Baars en Best, daar is het nu ook dicht. Dat duurt nog de hele dag en morgenochtend kun je er daar wel weer langs. We gaan zo dadelijk weer even terugspoelen in de tijd. En dan komen we in het jaar 1995. Je mag zo dadelijk een geweldige hit uit dat jaar uitzoeken. En dat is deze vast niet, want die is net iets jouwer nog. Genesis en Jesus He Knows Me. Met een vette knipoog. Nou ja, misschien gewoon een grote middelvinger richting de televisiedominees die er toen waren op de televisie en vandaag de dag nog steeds. Jesus, He Knows Me op Omroep Brabant. Je luistert naar Weekend.

0: Genesis, Phil Collins en die andere twee die ik niet bij naam ken. Jesus, He Knows Me. En we gaan zo dadelijk even terugspoelen naar het jaar dat je dit deuntje overal hoorde. Tot enigszins gek worden toe.
1: Even terugspoelen.
0: En het jaar was 1995. Zo dadelijk meer dingen die toen actueel waren. En even drie hits. En dan mag je er eentje van kiezen.

0: kunst terugspoelen.
1: 1, 2 of 3. En 1, daar kan ik je vertellen, dat is To Unlimited, Nothing Like the Rain. Nummertje 2 is Stay Another Day van E17. Nummertje 3, Think of You van de Deense Wakefield. Frans, wat zou jouw keuze zijn? 1, 2 of 3?
2: Ja, eigenlijk geen van drie, maar als ik toch iets moet kiezen.
1: Ik dacht al, dansbaar is niet iets voor jou, hè?
2: Nee, dit soort dansbaar niet, nee. Maar ik ga toch dan voor nummertje 3.
1: Voor nummertje 3, dan zou jij dus gaan voor Think of You van Wakefield. Ga jij met Frans mee of kies je voor een van de andere twee? Dat mag natuurlijk ook, want dan moet je dat eventjes laten weten. Via 06 573 28203. Ik laat ze nog een keertje horen.

0: 100 mooiste uit onze provincie.
1: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
2: En die kun je horen komende dinsdag op de dag van de zachte G. Dan zenden we trouwens uit vanuit Gemert, hè, de hele dag. Je bent meer dan welkom om even gezellig langs te komen. En ondertussen komen dus die 100 platen voorbij in de volgorde, zoals we ze gestemd hebben met z'n allen. En de hoogste nieuwe binnenkomer, dat is iemand die maar sinds kort bij ons woont. In Graven, want hij woonde al die tijd net aan de andere kant van het water. Maar hij voelde zich altijd al een beetje een halve Brabander en nu dan een hele. Het gaat over iemand die ik een paar jaar geleden heb leren kennen via het programma Ik Geloof in Mij. En toen vond ik dat fantastisch. En dit nummer wat hij uit heeft gebracht. Ja, dan moet ik zeggen, daar word ik ook wel heel erg vrolijk van. En het is de hoogste binnenkomer in de Brabantse Top 100 die je dus dinsdag helemaal gaat horen. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten op Omroep Brabant.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Kim Wilde uit 86, You Keep Me Hanging On. En het origineel, Frans? Van wie was dat ook weer? Beide groepje. Diana Ross?
1: Ja, en de Supremes.
0: Ja, Supremes. Goed, ja. Is het spannend trouwens, tussen de drie?
1: Nee, het is niet spannend. Okay. Steekt er één met kop en schouders bovenuit.
0: En welke dat is, gaan we niet vertellen. Nee. Je kunt nog stemmen via de app 06-573-28203. Doe het wel heel snel, want zo dadelijk gaat de stembus al dicht.

0: Kunst terugspoelen.
1: Na 1995 dus. Nederland wordt dat jaar getroffen door veel wateroverlast. Door te hoge waterstand dreigen dijken van met name de Waal en de Merwede te bezwijken. En de overheid besluit tot verplichte evacuatie.
2: Toen wij vannacht vertrokken, toen liep het water al over de straat heen. Dus.
3: Maar ja, om hier een
4: week te blijven.
3: Dat is wat minder.
5: De stemming onder een aantal mensen in deze straat is dat het water zo laag zal blijven staan dat zij geen gevaar lopen.
1: Kwart miljoen mensen moet uit voorzorg uit het huis, maar de dijken houden stand. Er gebeurt veel in de Nederlandse tv-wereld. SBS begint met uitzenden en ook TMF en TV10 Gold is nieuw op de Nederlandse tv. Veronica gaat in 1995 commercieel en maakt ons blij met geestdodende spelletjes van Cold TV.
6: Ik ga al iets verklappen, het is een bekende filmster.
1: Nou ja, en heel wat mensen waren aan al die spelletjes verslaafd destijds. Ajax wint de Champions League. Ja, dat waren nog eens tijden voor de Amsterdammers. AC Milan werd verslagen in de finale door een goal van Patrick Kluivert.
7: Kluivert, ja! Kluivert, 1-0. Voor Ajax.
1: En voor de jonge luisteraars, dat is de vader van Justin Kluivert die mee was naar het WK, maar inmiddels ook weer thuis is. De Italiaanse wielrenner Fabio Casartelli komt om het leven tijdens de Tour de France. In een afdaling valt hij en komt op zijn hoofd tegen een betonblok terecht. Zijn collega's zijn diep aangeslagen.
8: Ik heb dat maar gezien. Dat was erg. Ik ken die jongen niet goed, maar ik vind het geest.
1: Erik Breukink hoorde je. Naar aanleiding van het drama zal later een helmplicht worden ingevoerd in het peloton. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle telefoonnummers voortaan uit 10 cijfers. En de enclavegrenzen van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau worden opgewaardeerd tot rijksgrens. Premier Yitzhak Rabin van Israël wordt na afloop van een vredesmanifestatie vermoord door een extreemrechtse Israëlier.
9: The world has lost one of its greatest men. A warrior for his nation's freedom and now a martyr for his nation's peace. Shalom, haver. Goodbye, friend.
1: Al dus Bill Clinton, president van Amerika. En nog meer onheilspellende berichten. Minister Voorhoeven van Defensie weet dit te vertellen.
10: Er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken met verregaande consequenties. De enclave Srebrenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de Serviërs.
1: En dat gebeurt allemaal onder de neus van Nederlandse Dutchbat-militairen. 7500 moslimmannen en jongens worden in koele bloeden vermoord. Gelukkig ook nog nieuws wat wel goed is uit Bosnië. De akkoorden van Dayton maken later dat jaar een einde aan de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië.
0: Even terugspoelen.
1: Zo, wat een pak ellende. Maar ja, goed, als je het nieuws uit een jaar samenvat, dan kom je veel van dat soort narigheid tegen natuurlijk. Nu dus de vraag, Frans, jij hebt gestaffeld. En je zei al dat het niet spannend was, want nee. Ik zag jou al een tijdje geleden ophouden met staffelen, want je zag het al wel, hè?
11: Ja, het was klaar en het was een hele duidelijke winnaar. Nummertje 3 kreeg alle stemmen zo'n beetje.
1: Dat is Wakefield. Yes.
12: Omroep Brabant.
1: Think of you. Dank voor de stemmen, dames en heren. Het is

0: heel veel van die elektronische vrolijke muziek uit de jaren 90 komt uit hetzelfde land, Denemarken. En dit ook, Wickfield and Think of You. Frans, ben jij een beetje van de moppen?
1: Een beetje van de moppen wel, maar niet heel erg hoor. Nee.
0: Dus jij bent er zo eentje, die hoort er dan eentje en die kan ze vervolgens niet onthouden?
1: Nee, precies. Ik heb al zoveel dieren en planten te onthouden. Daar kan de mopper niet bij.
0: Er kan geen ruimte meer. Maar af en toe, ik kan er eentje heel leuk zijn natuurlijk per ongeluk.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, voor alle fans van moppen, we zitten goed hoor. Want je kunt de hele zomer het nummer van de Kleine Comedie bellen in Amsterdam. Want daar hebben ze de hele zomer, 24 uur per dag, de geinlijn weer ingesteld.
1: Echt waar? Oh, jongens.
0: En de geinlijn, dan komt er misschien al een naam bij jou boven van vroeger. Die vroeger de geinlijn had.
1: Was dat niet André van Duin?
0: Nee, dat was Max Tailleur.
1: Oh, Max Tailleur. Oh, nog langer geleden.
0: Ja, die had vroeger, dat was een moppetapper. Die had jarenlang de geinlijn, dan kon je dus bellen. En dan kreeg je dus een mop van Max te horen.
1: Oh, mop van Max.
0: En Bobby, ja, je had ook de zak van Max. Want hij zamelde ook kleding in. Dat was dezelfde Max overigens. En ik geloof dat er een metrolijn later naam is vernoemd. Hè, de geinlijn. Die had je toen ook. Ja, dat was zo
1: grappig.
0: Maar goed, je kunt dus bellen naar dat nummer. Zullen we het gewoon eens even doen? Even kijken. Het is absoluut geen lachgarantie, hè? Want het kan vreselijk tegenvallen. Maar jij weet maar nooit natuurlijk. Hè?
1: Misschien wel heel leuk.
0: Misschien heel leuk. Misschien dat je denkt, Jezus Christus. Oh, sorry, dat mag je niet zeggen op zondag natuurlijk. Hè? Nou, luister maar even mee.
2: 30 jaar geleden was ik in Australië, 3 maanden lang. En daar reisde ik een beetje rond. En op een gegeven moment was ik in de Outback in een kroeg beland. Leuke kroeg met van die gezellige Aussies.
0: Weet je wat, zullen we deze laten zitten? Die heb ik al gehoord en die is helemaal niet leuk, maar die duurt wel een jaar. We doen gewoon een ander.
1: Dat is al leuk.
0: Oké, nou we doen hem nog een keer. Hè?
3: Ik wilde dus een grap maken over... Ja, ik had dus een hele grap... Ik wilde dus een grap maken over pizza. Maar... Nou ja, laat maar... Dat was veel te cheesy.
0: Snap
3: je?
0: Ja, ik snap hem.
3: Dat was eigenlijk de grap.
0: Oh, dat was de grap.
3: Ik accepteerde dat ik het niet wist, maar... Ik wist dat het echt een pizza cheesy.
0: Ik vind dit tot nu toe geen reclame voor die levering, zeg je.
1: Die geinlijn, dus dit, jammer,
0: dit, is, dit is hem niet helemaal, hè. Nee. Nou, weet je wat, zullen we ze nog één kans geven?
1: Eén kans,
0: moet hij leuk zijn, hoor. Want ik dacht eigenlijk van, nou, dat is leuk, we leuken het een beetje op. Maar tot nu toe, denk ik, het was wel weer dezelfde mevrouw, trouwens.
1: Ja, volgens mij ook, ja.
0: En allemaal andere mensen die het
1: allemaal hadden, uit Australië.
3: Ik wilde dus een grap maken over...
0: Ja, die heb ik al gehad, mens. Jo, hou op. Nou, op, nog een keer overnieuw. Kom. Kom ik nog nooit van dat mens af? Ik weet ook niet wie dat is trouwens.
4: Er loopt een hele oude bejaarde man door het bos. En ineens ziet hij op een paddenstoel een kikker. En hij kijkt naar de kikker en de kikker zegt... Hallo, ik ben eigenlijk een heel knap meisje van in de 20. En als je me een kus geeft, dan verander ik in dat knappe meisje. Oh, zegt de oude man. Nou, goed om te weten. En hij neemt de kikker mee naar huis... Zet hem op tafel, gaat eten maken, gaat lekker avond eten. En die kikker zegt... Ik ben dus een hele knappe meid van in de 20. En als je mij een kus geeft, dan verander ik dus in deze knappe dame. Ja, zegt de oude man, dat zei je net ook al. Ja, goed om te weten. En de oude man gaat slapen. Zet de kikker op zijn nachtkastje, kruipt in zijn bed. En die kikker zegt... Ik ben dus een heel lekker wijf van in de 20. En als je me een kus geeft, dan verander ik in een lekker wijf. En dan doe ik alles met je wat je maar wil. En dan zegt die oude man... Nou, op mijn leeftijd heb ik liever een pratende kikker... dan een lekker wijf van in de 20.
0: Nou ja. Oké, nou als je zelf ook een keertje wil bellen, dan kan... Het nummer is overigens, kun je overal terugvinden... als je even op de geinlijn of op de Kleine Comedie zoekt. 020-2480104. Dan krijg je 24 uur per dag een mop en... Er zit een leuke bij, maar af en toe denk je ook...
1: Ja, mijn dit,
0: god,
1: wat is dit?
0: Daar was hij dan. We gaan zo dadelijk weer serieuze dingen doen. Daar komt het nieuws eraan van de NOS.
5: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen... dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
14: Hoe kom ik hier weg?
13: Vragen die over je toekomst gaan.
15: Hoe word ik beter in mijn vak?
13: Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
17: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
18: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
17: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
18: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
20: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vier minuten over 11, je luistert naar Omroep Brabant. Weekend is het tot 12 uur en daarna John met de Stef Special. En dan tussen 4 en 6 ook nog eens de beste Brabantse muziek met Hubert. Dus je zit geramd hier ook op een dag dat het zonnetje misschien ietsje minder schijnt. Daarover gesproken, de uitgebreide weersverwachting van Rico van Weerplaza, die krijg je straks te horen. En heb je ook nog vragen over de natuur? Stel ze dan via de stuifmail, stuifmail@omroepbrabant.nl. En dan krijg je altijd antwoord van Frans. En een heleboel vragen zijn al binnengekomen. En die antwoorden, die gaat hij zo geven.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
22: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
24: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
26: Mijn papa verkoopt stoelen.
27: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
28: Dit zit.
27: Voordelig en snel.
29: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
30: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
31: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
32: Varen en vieren gaan hand in hand bij Zilvermeeuw. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Zilvermeeuw maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
33: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
34: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
33: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
35: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
36: de Brabantse Top 100.
35: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
36: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
35: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
35: Weekend. Christian Westerveld. Hey.

0: Barry White en Let the Music Play.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Om 12 minuten over 11 en in het nieuws onder meer echt een vreselijk ongeluk wat in Zeeland is gebeurd, het dorp Zeeland. Daar is een auto tegen een boom aanbeland en vervolgens is die auto in brand gegaan. Twee mensen zijn daar helaas bij om het leven gekomen. Een van de twee slachtoffers, je hoorde het net bij de NOS ook al, was een jongen van 15 jaar. Meer lees je erover op de website en op de app van Omroep Brabant en dan kom je meer nieuws tegen. Daar lees je ook de reactie van Mathieu van der Poel op het begin van de Tour de France. Hij vond het oké, de tijdrit, / ploegentijdrit, zoals die gisteren werd verreden. Hij hoopte zaterdag in de strijd om de gele trui niet meer dan een half minuutje tot een minuut te moeten toegeven. Nou, dat werden de 39 seconden op Jonas Vingegaard, die de gele trui heeft. Zo sta ik er nog een beetje tussen om iets te proberen op de zondag, maar die etappe is toch nog lastiger dan iedereen denkt. Zo tempert hij de verwachtingen enigszins voor de gele trui. Maar ja, je weet hoe het met Mathieu is. Als hij de verwachtingen tempert, hou hem dan vooral in de gaten, want het is een beetje een heuvelachtig parcours zo in de buurt van Barcelona. En wie weet dat hij zich kan laten zien. Het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Verder gaat het WK voetbal ook gewoon door met onder meer een kraker, vind ik. Brazilië tegen Noorwegen, dat is al een hele mooie. En ondertussen gaat dat maar door, terwijl gevoelsmatig het voor veel mensen eigenlijk al een beetje voorbij is sinds Nederland eruit is. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Maar goed, er gaat al veel gebeuren daar, denk ik. En was het niet zo dat dit liedje daar iets mee te maken had? Dai Dai, Shakira en Burma Boy op Omroep Brabant.

0: let's go. Het gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

0: geld maakt niet gelukkig, maar je kunt wel heel comfortabel ongelukkig zitten wezen. Mea, all about the money op Omroep Brabant. Het is 10 minuten voor 11:30. En dat geluk kan een klein beetje stimulans krijgen als het weer een beetje mee zit. Maar ja, Weert met Rico van Weerplaza. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb wel wat meer wolkjes dan gisteren geteld. Kan dat kloppen?
1: Ja, je telt heel wat wolkjes vandaag. Ja. En het is niet eens uitgesloten dat uit die bewolking zelfs een spatje regen kan vallen. Het stelt allemaal niet zo heel erg veel voor. De meeste druppels regen zitten eigenlijk in het noorden van het land. Maar het is niet helemaal uitgesloten dat er dus een spatje regen valt. Nou, vanmiddag wordt het overal weer droog en breekt ook vanuit het zuidwesten de zon weer door. Het is op dit moment al 20 graden en we komen vanmiddag uit op zo'n 21 tot 23 graden. Dus een beetje een bijkomdagje, om het vandaag maar te zeggen.
0: Ja, die hebben we nog steeds nodig na alle hitte van een week geleden. Maar er zit, maar daar komen we straks op, wel weer wat hitte aan te komen. Hè?
1: Er zit zeker weer hitte aan te komen. Zeker tweede helft van de week, dan gaan we weer echt flink omhoog met de temperatuur. Dat is morgen nog niet, want morgen gaan we wel alweer hoger uitkomen dan vandaag. Want vandaag dus 21 tot 23 graden. Morgen komen we uit op 25 graden. We hebben vrij veel wolkenvelden. Zo nu en dan schijnt de zon en er waait een meest matige westelijke wind. En ook dinsdag nog steeds een westelijke wind, meest matig van kracht. Ook dan zo'n 4, 25 graden op de meeste plaatsen. En een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige periode. Ja, en dan vanaf woensdag dan verdwijnen de wolken weer. De zon gaat echt volop schijnen. En het wordt ook weer warmer, want we gaan weer richting de 30 graden. En later in de week komen we zelfs boven die 30 graden uit. Want ik denk dat we vrijdag en zaterdag op zo'n 32 graden uit gaan komen op de meeste plaatsen in Brabant. Dus wederom zon overgoten en ronduit zomers.
0: Ronduit zomers, maar ik hoor je niet zeggen van we komen weer in de buurt van de 40 wat we hebben meegemaakt.
1: Nee, het voordeel wat we dus dit keer gaan hebben is dat de wind uit het noordoosten waait. En dat betekent in ieder geval dat die hele hete lucht boven Frankrijk en Spanje ons niet kan bereiken. Dat is wel een voordeel, want daar wordt het namelijk weer 40 graden in Frankrijk. En wij hebben dus een noordoostelijke wind en dat betekent dus gematigd warm. Ja, noem het maar gematigd warm. We gaan nog steeds richting 30 graden. Maar bijvoorbeeld als je echt afkoeling wil, moet je naar het noorden van het land. Want daar is het zo'n 5, 26 graden. Ja, in Brabant komen we dus boven die 30 graden uit. En ga je verder naar het zuiden, dan ga je dus richting de 40. Maar die echte hitte komt dus onze kant niet op, gelukkig.
0: Oké. Maar dan zijn de mensen die hun tentje al achter in de auto hebben liggen om richting Frankrijk te gaan ook gelijk gewaarschuwd.
1: Ja, die gaan richting 40 graden. In de grote delen van Frankrijk wordt het later deze week 40 graden.
0: Ik zou lekker richting de Moezel gaan dan.
1: Nee, lijkt me goed, man.
0: Ja. Lijkt mij ook. Rico, we zijn weer bijgepraat. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: Yo, houdoe.

0: bijzonder dansbare versie van Clocks van Coldplay in de versie van Buena Vista Social Club. Het is bijna 11:55. Ja, Frans, dan moeten we weer even een prijs uit. Want ja, je hebt elke zaterdag online een prijsvraag staan.
1: Ja.
0: En die zijn best wel pittig over het algemeen, moet ik zeggen.
1: Sommige wel, ja.
0: Sommige wel. Alles is op te zoeken natuurlijk. Ja, dat scheelt dan
1: precies,
0: wel weer.
1: Precies, ja.
0: Maar om het zomaar uit je bol te weten. Wat was de vraag deze keer?
1: Deze keer was de vraag: welke bessensoort kwam oorspronkelijk niet voor in ons land?
0: Welke bessensoort kwam oorspronkelijk niet voor in ons land?
1: Ja, precies. En dan konden mensen kiezen uit de aalbes, de blauwe bes, de kruisbes en de vlierbes.
0: Dan zeg ik de kruisbes.
1: Nee. Dat,
0: fout.
1: Ja, dat was dus helemaal fout.
0: Dat was fout, ja.
1: Het is eigenlijk de blauwe bes. Maar de blauwe bes. Er zit een beetje een instinkertje in. Want je hebt een Nederlandse bes, die heet de blauwe bosbes.
0: Oh.
1: Dus die is wel
0: die
1: Nederlands.
0: Is wel, maar de blauwe bes
1: is niet Nederlands. Die komt uit Noord-Amerika.
0: Ja.
1: Is hier ingevoerd. En dat is eigenlijk de vrucht die je kunt kopen bij alle supermarkten. Zo'n van dikkere, dikkere blauwe bes.
0: Nou, die zie je altijd liggen, ja.
1: Ja, precies. Maar die komt dus niet voor in ons land normaal niet gezien. Maar dus nu hebben ze hem tegenwoordig al in de handel.
0: Ja.
1: En dat heeft goed geraden Peter Lasker.
0: Peter Lasker
1: is de winnaar geworden.
0: Harte proficiat. Dat wat ik hier heb liggen, dat is, even kijken, de parels van de nationale parken. Een kwartetspel.
1: Een kwartetspel.
0: Oh, wat leuk. Kun je hele avonden in de zomer mee verpozen.
1: Ah, het is echt zo leuk. En je leert ook heel veel daarvan.
0: Nou, en wil je ook zo'n leuke prijs winnen, doe dan volgende week ook weer mee aan de volgende prijsvraag. Want er staat er dan eentje in het artikeltje.
1: Ja.
0: Want op zaterdag en zondag staan nog altijd hele leuke artikels van Frans online bij Omroep Brabant. Ja, en nog een hele belangrijke prijswinnaar. Die gaat nu bekend worden gemaakt. Want je zult toch als klein of groot diertje in de Brabantse natuur maar dier van de week worden. Wie is er deze week, Frans?
1: Ja, een hele mooie. Dat is de vuur. Juffer.
0: De vuurjuffer. Van harte proficiat. En de vuurjuffer, dan moeten wij denken aan een vlindertje of een...
1: Nee, dan moeten we denken aan een libellachtige.
0: Oh, een libelletje.
1: Ja, die horen in de libellenfamilie.
0: Wat dom, en... ja, natuurlijk zijn dat juffertjes. Ja,
1: ja, juffertjes. Maar waarom is deze het geworden?
0: Ja.
1: Omdat Anja Bastiaans, die heeft een vuurjuffer gefotografeerd. En die zei, ja, diertje heeft wel een hele bijzondere houding. Ja, en daarom noem ik dit diertje het diertje van de week. Want dat is wel heel dapper wat dat vrouwtje vuurjuffer aan het doen is. Normaal horen de vrouwtjes vuurjuffertjes, die gaan paren met mannetjes.
0: Ja.
1: En die mannetjes, dat zijn degenen die in eerste instantie de grip doen. Die pakken een vrouwtje achter bij de nek.
0: Ja.
1: En dan gaat dat vrouwtje hangt daar aan. Dat noemen we dan een tandem. En als dat vrouwtje dan paringsbereid is, dan gaat zij dus met haar achterlichaam naar voren toe tegen een apparaat van het mannetje. En daar haalt ze dan de sperma weg. En dan gaan ze in tandem gaan ze dus eitjes afzetten. Nou, daar heb ik een foto van geplaatst ook, hoe dat ze dat dan doet. Maar, waarschijnlijk is het mannetje of weggejaagd door een concurrent, of opgevreten door een roofdiertje. Want de vrouwtje is hier heel dapper alleen bezig eitjes af te zetten.
0: Oh.
1: Nou, dat vind ik wel heel dapper, want ze kan door iedereen aangevallen worden. Want ja, eitjes afzetten, dat is een bepaalde beweging. Dat kost ook een tijdje werk. En dan heb je het eitje afgezet. Dan ga je het volgende eitje afzetten. En ja, dan is zij dus heel kwetsbaar. Dus ik vind het een heel dapper vrouwtje. En vandaar is zij het diertje van de week.
0: Van de week. En het mannetje, ja, misschien zit hij gewoon in de zon. Een beetje verderop, zit hij te kijken hoe zij doet.
1: Kan ook.
0: Veel meer vragen en antwoorden uit de Brabantse natuur zo dadelijk in de stuifmeel. De Brabantse wegen, 3 meldingen. Allemaal te maken met ofwel wegwerkzaamheden of een kleine calamiteit. Laat ik met die laatste beginnen. De A73 richting Maasbracht. Daar is een kapotte auto er debet aan dat er een probleem is bij de Roertunnel. Daar is de weg dus op dit moment afgesloten. Dus de A73 richting Maasbracht is dicht vanwege een kapotte auto ter hoogte van de Roertunnel. En dan wordt er op de weg aan de weg gewerkt. Op de A58 gebeurt dat op 2 plekken in oostelijke richting alle 2. Om te beginnen tussen knooppunt De Stok en Etteleur West richting Breda. Daar is de weg een week lang afgesloten. En op de A58 naar Eindhoven, dus een eindje verderop tussen de Baars en Best, zijn er ook wegwerkzaamheden. Maar die zijn morgenochtend om 5:00 alweer klaar. Ja, en heb je nog vragen aan Frans? Zet ze gewoon op de mail, hè, want je krijgt hoe dan ook, wanneer dan ook, in ieder geval antwoord. Stuifmail@omroepbrabant.nl. Verder met CZ Top.

0: is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Chapel Roan en de Subway op Omroep Brabant. 11:08. Ruimbaan voor de natuur. Frans, keer de postzak maar weer even om.
1: Ja, zeker, want er is wel een leuke vraag bij. De eerste al bijvoorbeeld, Michael van Keulen, die zag in zijn tuin zag je een nest met hommels of met bijen.
2: Ja.
1: En ja, ik heb toch meteen maar weer begonnen om toch Michael uit te leggen dat het woord bijen fout is. Hommels is goed, maar bijen is fout. Want wat bedoelt hij eigenlijk? Honingbijen.
0: Honingbijen.
1: En ik wil toch, dat hoop ik, dat binnenkort heel Nederland toch het verschil aangeeft tussen bijen en honingbijen. Want er zijn 360 verschillende soorten bijen.
2: Ja.
1: Er is maar één honingbij. En van al die bijen is die honingbij de enige die een volk heeft en een nest maakt. En doen de hommels dus ook. Dus hij heeft oftewel een nest hommels gezien, oftewel een nest honingbijen.
0: Oké, okay, dus je wil dat honing wil je er echt bij hebben.
1: Er moet een bij zijn bij die bijen, want anders is het net of dat andere zijn. En die maken dus geen nesten. Maar goed, zijn vraag is wel heel, heel leuk. Waarom wapperen die hommels of die honingbijen buiten de kast met hun vleugels zo enorm? Dat zit zo'n kast, dat kun je heel vaak dan zien. En dan zijn ze aan het wapperen met die vleugeltjes en wat zijn ze aan het doen? Nou ja, dat is dus het probleem. 29 juni was het zeg maar behoorlijk heet en temperaturen boven de 35 graden. Dan gaan die bijen hun nest verkoelen.
0: Oh, dus ze doen waaiertjes eigenlijk?
1: Ja, ze spelen dan waaiertjes. Nou, wat doen ze dan? Ze creëren dan zeg maar een koele luchtstroom, dat de temperatuur binnen zo'n 35 graden wordt. Maar dat niet alleen, ze wapperen met die vleugels ook. Want wat gebeurt er met die nectar? Ja, dat gaat dan, de vocht zit erin. Dat was natuurlijk heel vervelend. En dat proberen ze zo vlug mogelijk te laten verdampen. Maar het werkt dus niet alleen maar zo dat dus die bijen die aan de buitenkant zitten verkoelde lucht binnen proberen te brengen en die, zeg maar, de vocht verdampen. Maar er zit een tweede ploeg en die zie je niet, want die tweede ploeg zit binnen en die wappert de warme lucht naar buiten toe. Dus er zijn twee ploegen aan het werk die dan, zeg maar, fantastisch voor elkaar krijgen dat de temperatuur binnen in die nest bij zowel de hommels als de honingbijen dat die niet warmer wordt dan 35 graden, want dan gaat dus helemaal fout in zo'n... Ja, ik vind het fantastisch teamwork als je dat zo ziet, hoe die beestjes dat kunnen... Het
0: is goedkoper dan een airco eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, wij moeten misschien ook af en toe een ploeg honingbijen inhuren.
0: Misschien. Doe jij dat eens eerst? Jij bent toch pionier voor wat betreft de natuur en laat ons weten of dat werkt. Dan gaan we dat zien.
1: Dat zullen we dan maar even mee wachten. Ja, soms maak ik ook een foutje. En dat hebben mijn apps, die hebben mij in dit geval ook niet meegewerkt in het juiste antwoord. En Bianca Oerlemans, die stuurde mij een foto van een vogel en met heel veel witte veren. En wij dachten toen dat een huismus was die leucisme had. Ja. Dat heb ik vorige week gebeld in Stuifmeel. Maar gelukkig zijn er ook heel veel mensen die mee opletten en die ook gewoon andere vogels kennen, want dit is een kweekvogel.
0: Want wat jij zei was... Was fout?
1: Ja, was fout. Ik kende deze vogel ook absoluut niet. En de apps ook niet, want die zei ook allemaal huismus. Dus ik denk, ik heb gelijk. Maar het blijkt een bonte kanarie te zijn.
0: Een bonte kanarie?
1: En ja, zo'n bonte kanarie, dat is iets wat gekweekt is. En ik ken helemaal niets van gekweekte kanaries. Maar ik ga er een keer een podcast aan besteden. Omdat er blijkbaar heel veel mensen zijn. Want ik kreeg dus heel veel reacties van hartstikke lieve mensen die mij aangaan. Frans, dit is een bonte kanarie. En er was er zelfs een jurylid bij die ook zei, er zijn veel, ja, die keuren dus die kanaries. Fantastisch om te zien hoe dat die mensen dat dan doen.
0: Maar hij heeft ook geen lucisme. Het is gewoon echt het kleur hoort erbij.
1: Het is gewoon puur gekweekt.
0: Oh, dus had je er ook wel goed naast ook deze keer, Frans.
1: Ja, goed. Ik zat er.
0: Mag ook een keer.
1: Nee, dat vind ik ook hoor. En ook de grote apps ook, want die kende dat ook niet. Omdat, ja, dit gekweekte kanaries, die kennen we niet zo goed.
0: Nee, oké.
1: Dus dan ga ik een keer een podcast aan besteden.
0: Over kanaries.
1: Dat we er lekker over gaan hebben.
0: Ja, daar weten we alles voor.
1: Yvonne van der Heijden, die woont in Nistrode en zag een zo haar eigen woorden zo mooi, supermooie, spierwitte, gestippelde mot. Ja, dat vind ik wel leuk als je dat zo mooi beschrijft. Hè. En die zat op het horgordijn van haar achterdeur en ze wilde graag weten wie het was. Ja, het is ook een hele mooie, het is een van de mooiere nachtvlinders, vind ik persoonlijk. Want ik noem het geen motten, maar ik noem het nachtvlinders. En deze nachtvlinder, dat is er in eentje die ook echt in de nacht werkt. Want je hebt ook nachtvlinders die ook dagactief zijn. Ik heb ook een fotootje bij geplaatst van bijvoorbeeld de kolibrievlinder. Dat is een nachtvlinder, die is gewoon ook dagactief. Maar deze nachtvlinder is dus echt, die gestippelde houtvlinder, die is dus echt in de nacht alleen maar actief. Overdag zit hij ergens te rusten. En daar heeft ze er geluk bij gehad, want dan heeft ze hem kunnen fotograferen. En deze rupsen, ja, eitje, en uit het eitje komen rupsen. Mm-hmm. En die boren zich in takken en stammen van jonge bomen. En dan leven ze dan 2 tot 3 jaar. Dat is een behoorlijke periode.
0: Voordat ze naar buiten komen?
1: Voordat ze weer pop worden en dan volwassen diertje worden. Dus je ziet ze ook niet zo heel vaak die gestippelde. de houtvlinders. Dan zag Jan Schrouwen, ja, het is vlindertijd. Die zag ook een hele mooie vlinder op de garagedeur zitten. En nou, dit is wederom een nachtvlinder, ook een echt nachtactief. En heet het Zwart Weeskind.
0: Oh, en, een naam ook weer, hè?
1: Ja, prachtige naam vind ik. Ja. Echt, een prachtige naam. Ja, en het punt is, die is pas in deze week zeg maar langzaam op ons land binnengekomen. Die is uit het zuiden hier naartoe gekomen en heeft hij dus zeg maar ook een plekje gevonden. Eerst was je alleen maar te vinden in Limburg. En nu tegenwoordig zie je hem zeker ook in Brabant of verschillende plekken. Ja, het is een hele mooie vlinder. Ik heb ook een vlinder die ik gevonden had, die de vleugels open had. Want Jan Schrouw heeft hem met gesloten vleugels gefotografeerd. Maar als je die vleugels open heeft, dan zie je nog hoe mooier de vlinders in bruin en grijze tinten. Het is eentje van de uilenfamilie. En de uilenfamilie is een heel bekende. Waar de meest bekende is, de meeste mensen hebben die vast en zeker wel eens gezien, is de huismoeder. Ik heb er onlangs bij buurman Jan heb ik er een huismoeder buiten gelaten. En dat is niet zomaar een huismoeder, maar dat is ook een nachtvlinder. En waarom heet hij dan huismoeder? Omdat hij zeg maar vaak in huis zit. De naam Weeskind, dat verwijst naar de weeskindermeisjes in Amsterdam. En die moesten bepaalde kleurtjes van kleren hebben. En dan wijzen ze vooral dus die huismoeder aan. En kunstschilder Max Lieberman heeft dus zeg maar vanaf 18, ergens tussen 1874 en 1914 heeft hij die meisjes allemaal geschilderd. Dus wel heel leuk dat daar dan weer vandaan komt. Dan Ruud de Haart, die liep samen met zijn hond te wandelen in het schitterende Dommeldal in Eindhoven. En zag een groot, zwart, rupsachtig ding oversteken. En hij wist niet wat het was. Nou, wat hij heeft gezien is een larve van de geelgerande waterkever. Ja, en die moet daar eigenlijk niet zijn. Want die larve die hoort thuis in zijn natuurlijke omgeving. En dat is water. Ja. Dus die moet heel snel van dat pad af en zo snel mogelijk het water induiken. Want anders overleeft hij niet. Dan sterft hij gewoon daar ter plekke. Het zijn nogal rovers, zowel de larve als de waterkever zelf. En die pakken zelfs vissen aan of kleine kikkertjes en dan zuigen die dan helemaal leeg, want het zijn dus echte rovers. Dan komt er een vraag van mevrouw of meneer Hultermans. Ik heb gezocht op internet en op diverse boeken, want het is een vreemdsoortige duif. Deze duif, ja, want hij dacht dat het een zomertortel is. Nou, die ken ik heel goed en die is het zeker niet. Het is absoluut geen zomertortel. Het gaat helaas ook heel slecht met de zomertortels in Nederland. Een bijzonder mooie duif, maar door zeg maar de intensieve landbouw is die duif enorm achteruit gegaan. Maar goed, het was in ieder geval geen zomertortel. Ik denk dat deze duif die op de foto staat hoort bij de tuimelaarsgroep, oftewel de tuimelduiven. Ja. En die tuimelaarsgroep en tuimelduiven die stammen uit af van de rotsduif. En dat zijn dus heel veel zeg maar mensen die vooral in Turkije en in Azië zeg maar bezig zijn geweest, ook Midden-Oosten, om tuimelaars te fokken. En dat zijn dus dieren die buitelingen, oftewel salt maken, oftewel tuimelingen in de lucht. Maar ik hoop dat er luisteraar bij zit die iets weet van gefokte duiven. Want ik kan niet meer aangeven of het inderdaad een tuimelaar is of niet. En ik heb hem voorlopig even maar zo genoemd.
0: Oh ja, nou, de Canarie-kenners wisten hier te vinden, dus de duivenmelders.
1: Dat is waarschijnlijk ook wel, ja. Dus dat vind ik ook leuk. Ook. Dan Peter Meders, die dacht van, hè, wat gebeurt er nou? Komt een roos uit een grove den groeien? Hoe kan dat natuurlijk? Ja, dat kan. Als een vreemde plant uit een boom groeit, dan kan het een epifiet zijn. Wat zijn dan epifieten? Mm-hmm. Dat zijn planten die gebruik maken van de gastheer. Dus ook voedsel nemen van de gastheer. En de meest bekende epifieten die wij hier niet in Nederland kennen, maar wel op de tv te zien zijn en ook in zeg maar de bloemenwinkels verkocht, is bromelia's. Ja. Echte epifieten. Wij hebben hier in Nederland ook wel epifieten, maar dat zijn meestal mosjes of korstmos of eikvarentjes die dat doen. Maar een roos, ja, dat is dus geen epifiet. Maar ik denk dat het zaadje is meegenomen door een vogel, bijvoorbeeld een boomklever. Die heeft dus zeg maar de uitwerpselen daar achtergelaten ook. En dat is in een humusrijk plekje terechtgekomen. Dat kan in een holte zijn, dat kan in een scheur zijn. Want daar hoopt dan organisch materiaal op. En dat organisch materiaal, ja, dat is humus dus. En dat betekent dus dat inderdaad dan dat plantje kan gaan groeien. Je zult het meeste zien op knotwilgen. Daar zie je allerlei planten groeien. Pinksterbloemen, brandnetels, akkerplanten. Kortom, die doet dat heel vaak. Maar op een brandnetel of op een grove den zie je dat niet zo vaak. Dan zag Maria Doggen op 22 juni een vlinder in haar tuin. En ze dacht bij zichzelf, wat is dat voor een vlinder? En die is dus op internet gaan zoeken. En toen heeft ze de kleur gevonden van de vlinder. En ook de naam van de vlinder. Oranje ipentakvlinder. Ja. En ze vroegen mij of dat klopt. En dat klopt helemaal. Maar ze heeft wel het mannetje gevonden. Want het vrouwtje van deze vlinder die is geel. En dat is wel leuk om dat te melden. Kleurverschil in de vleugels. Bij vlinders noemen wij seksuele difarmie. En dat betekent eigenlijk, oftewel geslachtsdifarmie, dat betekent eigenlijk dat mannetjes anders eruit zien dan vrouwtjes. En waar zie je dat het meeste en het beste bij? Bij de mens. Want die hebben dat ook, seksuele, zeg maar, zoals het heet, difarmie. Omdat wij ook twee verschillende types zijn. Nou, je hebt meer soorten, hebben dat, hè? Bij aap hebben dat ook. Maar bij vlinders kan dat dus ook voorkomen. En dan ligt het aan de kleur van het mannetje of de kleur van het vrouwtje dat dan anders is. Nou, als de vlindertjes gepaard hebben, komen er eitjes. Die worden dan gelegd op takjes. En daar verpoppen die vlinders zich in. Dan zag, even kijken. Dan zag Camille Wouters, die had ook een libel gespot. Hij dacht dat hij een heidelibel had gespot, maar hij heeft een veel mooiere gespot. Het is een zuidelijke keizerlibel. Die is wat zeldzamer. Het komt toch steeds vaker voor in ons Brabantse land. En dit is dus een van de libellen, is dit een echte libel. En toen straks hadden we de vuurjuffer. Mm-hmm. Dat is een eentje die hoort bij de groep van de juffers. Want daarin onderscheiden zich die twee soorten. Dan hebben we een hele mooie bloemvlieg als rubriek mooiste foto's. Ja, dat is een hele mooie foto van Ilse van der Bomen. En ze heeft een bloemvlieg.
0: Bomen weer, hè? Altijd mensen met een. Ja. Ja, we hebben een mevrouw van de Heide hebben we ook al gehad.
1: Dus we hebben wat dat betreft veel natuurmensen weer aan.
0: Ja, ja.
1: Maar zij had hem gefotografeerd en ze wist niet wat het was. Nou, ik weet dat het een bloemvlieg is, maar de details zijn nog niet zo scherp. Dan moet je nog iets meer details hebben. Dus als er mensen bij zijn die de echte naam van deze vlieg kennen, want je valt wat onder de bloemvliegen. Daar valt hij dan zeker onder, maar welke van de soort bloemvliegen dit is, dat zou ik wel fijn vinden als ze dat even komen melden. Dan gaan we lekker wandelen. Zondag 12 juli van 11:15 tot 16:00. En dat is dus niet alleen maar wandelen, dat begrijp je natuurlijk. Maar er is er weer heel groot feest op Land van Herlaar in Sint-Michielsgestel. En daar is al bewoning vanaf het jaar 1000. En ik vind het wel leuk, want daar in de buurt ben ik opgetogen, zoals dat dan is. Maar er is van alles te doen. Er zijn wandelingen, dus onder deskundige leiding van gidsen van Natuurgroep Gestel en het IVN. Er is een. De starttijd staat erbij. Het Rooms Museum is open in Halder. Stichting Brabants Landschap laat nog de restauratie van Huizen Haanwijk zien. En er is nog iets open wat, zeg maar, de mooie open tuin is. Dus er is echt zoveel te doen. Maar alle gegevens staan op de website van Omroep Brabant. En klik op een link en dan kunt je eigenlijk zo aanmelden. Want bij sommige activiteiten moet je eigen aanmelden.
2: Frans Wandelplaat.
1: Ja, ik ben helemaal fan van de Cowboy Junkies. Een Canadese band die ook een tijdje in Engeland heeft gewoond. En ja, opgericht door in ieder geval Michael Timmins. En Margot Timmins is de zangeres. Een prachtige stem heeft die dame. Ze hebben heel wat mooie muziek gemaakt. Ik heb ook heel wat cd's van hun. En een van de mooiere vind ik dan, eentje uit 1996, Angel Mine.
2: Frans Wandelplaat.

0: Cowboy-junkies uit Canada. Angel Mine op Omroep Brabant.
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Nou, heb je geoefend?
2: Nou, nee, ik moet zeggen, ik ben nooit zenuwachtig. Maar dit, hier heb ik toch wel een soort plankenkoorts voor.
0: Ja, is dat echt zo erg?
2: Ja, je kan niet fluiten.
0: Ja, ik kan dat ook niet. Maar ja, dat maakt toch niet uit. Ja, het hoeft geen kunstvorm te zijn.
2: Ik heb de hele nacht wakker gelegen, Christian. Ik vind het zo dood.
0: Ik zie het ook aan je.
2: Ik vind het doodeng. Ja, ik moet nou performen.
0: Ja, dat is wel zo, ja. Ja, en wij zijn je eerste publiek natuurlijk.
2: Ja, daarom. Zullen we dat snel doen dan?
0: Ja, dus even voor wie niet... Dit nog ter inleiding voor mensen die denken van... hoe zit dat nou precies? Nou, Stefan, in dit geval John, die fluiten altijd even het melodietje... het wijsje van het nummer wat we straks als eerste na 12 gaan horen. En dan is het aan ons om het te raden. Dus ik ga het orkest even tot stilte manen.
2: Nou, oké.
0: Okay. Ja?
2: Dan moet ik even de spanning van mijn...
0: We hebben best wel veel luisteraars, hè? Dus het gaat goed met de luistercijfers. Dus heel veel mensen luisteren nu mee. Maar ik wil je verder niet zijn.
2: Fijne vent, hè?
0: Ja.
2: Nou, komt-ie aan.
0: Ja?

0: Ja, ik vind het wel heel mooi.
1: Ja, nou, daarom stop ik ook. Het is niet onverdienstelijk.
0: Nee, ik vind het zeker niet onverdienstelijk. Ik vind dat je dat heel goed gedaan hebt.
1: Het moet te doen zijn.
0: Ik heb het nog niet geraden.
1: Niet?
0: Nee, ik nog niet. Nee.
1: Oké.
0: Nee. John,
1: zal ik het nog één keer doen dan?
0: Ja, Frans, heb jij het herkend?
2: Nee, ik heb het niet herkend.
0: Oh, nee, dan gaan we het eventjes... Goed, het gaat stilte.

0: Ja. Ja.
1: Ik zou bijna denken dat het van Beethoven is.
0: Ja, je kan hem dadelijk meefluiten. Echt? Ja, zeker. Als je hem nu herkend hebt, stuur dan gewoon even een appje naar 06573-28203. 06573-28203. Ja, er is niet een speciale prijs aan verbonden, nee, maar wel de eer. Dat
2: ja, nou, en het gaat natuurlijk ook om mij, hè? Want als het gaat
0: om
2: wordt,
0: jou
2: dan,
0: uiteindelijk.
2: Dan, ja, dan zou ik toch wel. Weet je, dan voel ik toch een setje in de rug.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dus even snel appen naar 06573-28203. En wat het is, dat horen we straks aan de andere kant van 12 uur. Nog even heel kort wat je verder gaat doen.
2: Even een gezellige zondagmiddag maken.
0: Dat lijkt me een heel goed plan. Wat mij betreft, maak er nog een mooie goede zondag van. En tot volgende week weer.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Lachen, gieren, genieten.

0: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, daarvoor hartelijk dank. Het gaat allemaal goed op de weg. Dus ik beperk me eventjes tot het zeggen dat we 12:02 is. En we zometeen met Stef Special, of beter gezegd John Special, gaan beginnen. Ik floot een liedje. Ik zie nog niet echt de goede antwoorden binnenkomen. Dus ik denk dat ik toch aan een andere carrière moet gaan werken.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: In Mil, Reuzel en Riethoven.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
15: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
16: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
17: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
18: SVK Benelux.
17: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
16: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de tempoercollectie.
19: Stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
20: de Brabantse Top 100.
19: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
20: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
19: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
19: Stef Special. John van Vroenhoven.

0: like.
1: Een experiment van Armin van Buuren dat goed werkte. This is what it feels like.
2: Hopelijk voel je je een beetje speciaal vandaag. Want dit is Stef Special met John van Vroenhoven.
1: Goedemiddag. Het is 11:15. Zondagmiddag. Het begint al een beetje te wedden, zeg maar. Gewoon alweer op de zondag. Stef is nog op vakantie. Dus vandaag is Stef Special omgetoverd tot een John Special. Tot 4 uur ga ik je vermaken met heel veel lekkere muziek. Zoals die Armin van Buuren zojuist. Ja, en dat was een experiment. Dat zei ik net. En dat pakte goed uit. Want Armin zat naar eigen zeggen destijds vast in de trance race. Hij wilde experimenteren met meer popmuziek. Maar hij was heel zenuwachtig dat zijn trouwe trance fans dat popuitstapje niet zouden gaan waarderen. En om hen gerust te stellen maakte hij ook een speciale remix en een trance mix van het nummer wat ik zojuist heb laten horen. This is what it feels like. Maar het werd tevens een heel groot succes. Sterker nog, het nummer werd in 2014 genomineerd voor een Grammy Award in de categorie Best Dance Recording. Dat is zo'n beetje het hoogste haalbare wat je kan hebben in de muziekindustrie. Dat je er een Grammy voor krijgt. Die heeft hij uiteindelijk niet gekregen, maar hij werd vooral genomineerd. Dat zegt ook alweer genoeg. Zometeen muziek van Harry Styles, American Girls. En na deze van Nielsen, Beauty and Brains. Leuk dat je erbij bent.

0: beetje de afterparty van de 4th of July. Gisteren vierde Amerika het 250ste jaar bestaan. Harry Styles over de American Girls. Dit is Stash Special. Ik dacht, we zijn toch wat andere dingen. Ze dingen op vakantie, Mireille is bijvoorbeeld. Mirella is volgens mij op vakantie. Ik dacht, misschien moeten ze eventjes iets anders doen. Ook een beetje de zomer te vieren. Heb ik een dilemmaatje voor je.
1: John's Dilemma. Nummer 1.
0: Zou je de Gypsy Kings bijvoorbeeld willen horen?
1: Nummer 2.
0: Of Julio.
1: John's Dilemma.
0: Ja, ik leg jou mijn dilemma voor. Ik kan niet kiezen. Eén van de twee wil ik graag voor je gaan draaien. En jij mag bepalen welke. Wordt het Joby Joba van de Gypsy Kings nummer 1? Of wordt het nummer 2 Guilherme van Julio Iglesias? Dan vraag ik jou een appje te sturen naar 06-573-28203. Straks gewoon een lekker zomers plaatje op je radio. Ik ben benieuwd, waar gaan we voor? Geef het door via de app.

is de dag van de zachte G. Dat doen we vanaf het Ridderplein in Gemert. Je bent van harte welkom om daar langs te komen. We zijn er allemaal aanwezig. Even een handje te schudden, even met op de foto te gaan. Altijd even een gezellig praatje te maken. En Nona, ja, die, daar werd flink op gestemd. Dat kan ik je zeggen, maar die staat niet in de lijst. Heeft net niet genoeg stemmen gehaald. Dat is dan toch wel weer jammer. Want het is een hele goede zangeres. En Brabants roots, Nona, forever yours. Je hoort het in Stef Special met mij vandaag, met John. De verkeersinformatie. Eens even kijken wat er allemaal is gebeurd in het laatste half uur. Het valt allemaal heel erg mee. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Daar weer een file, zoals heel vaak. 7 kilometer, 6 minuutjes vertraging. Het is zondagmiddag, het is bewolkt. Lokaal valt er ook een spatje regen. Vanmiddag klaart het wel steeds verder op en komt er ruimte voor de zon. Het wordt 21 tot 23 graden vanmiddag. Eens even kijken, gaat hier iets niet goed? Nee, er gaat hier iets niet goed. Ik moet eventjes iets doen. Ik kan wel even vertellen dat vanavond en vannacht dat het dan opklaart, maar het koelt niet zo heel erg veel af. Dit gaat ook nog steeds niet goed. Ja, dan zit je natuurlijk af te vragen, wat gaat er dan niet goed, John? Nou, er is een jingeltje, staat erin, en daar zit, daar hoor je Stef. En dat klopt natuurlijk niet. Dus die moet ik even vervangen. En dat doe ik ondertussen. En ik kan dus blijkbaar toch twee dingen tegelijk.

0: Ik hoor hier een beetje sommieën. En dat is een compliment overigens. De balsa is dit. Lose Myself, de opvolger van die andere megahit Magnetic. En het was ook een Omroep Brabant tipplaat onlangs nog. Er is iets te kiezen deze middag in Stef Special. Een zomersliedje. Ga je voor deze?
1: John's Dilemma, nummer 1.
0: Nummer 1, de Gypsy Kings. En daar staat iets tegenover, hoor.
1: Nummer 2.
0: Quiereme, Julio.
1: John's Dilemma.
0: Ik zal je eerlijk zeggen, staan allebei op mijn playlist, mijn zomerplaylist. Dus wat mij betreft mogen ze allebei. Maar ik ga één van de twee voor je draaien. Jij bepaalt mede welke dat gaat worden. En het blijkt echt een dilemma, ook bij jullie, want het gaat echt heel erg gelijk op. Dus geef het door. Nummer 1, Gypsy Kings. Nummer 2, Julio Iglesias. 06-573-282-03. Voulez-vous coucher avec moi?

0: Lady Marmalade, voulez-vous coucher avec moi? La Belle in Stef Special op deze zondagmiddag.
1: John's Dilemma.
0: Ja, het is echt een dilemma gebleken. Ik denk, ik pak even twee lekkere liedjes uit mijn playlist. Ik leg ze aan jou voor en dan gaat een van de twee ruimschoots winnen. Maar dat is zeker niet het geval. Wat dat betreft zou ik ze best alle twee kunnen draaien. Ja, jullie zijn verdeeld. Maar één van de twee heeft gewonnen. Is het Gypsy Kings of is het Julio? Nou, het is deze geworden. Dankjewel voor het stemmen.

0: Dinsdag hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

Bill Mayer and Daughters. Wat is dat toch een lekker zondagliedje. Heerlijk zo op zo'n lazy Sunday zoals vandaag. Heerlijk naar de radio luisterend. Daarvoor nog de zomerse song vandaag in John's Dilemma. Die kwam uiteindelijk uit op Julio Iglesias. Dankzij jullie stemmen. Heel veel mensen blij meegemaakt. Maar dat andere liedje van de Gypsy Kings is ook leuk. Ja, maar die heb ik dan niet gedraaid. Nee, helaas. Nou, zo zit het eerste uurtje er alweer op van deze Stef Special. Het is John Special vandaag tot 4 uur. Met heel veel fijne muziek. En straks in het volgende uur natuurlijk ook weer het top 910 dat ik ga samenstellen. En dan komt er een mooi liedje uit die mooie lijst. Die top 900, die andere mooie lijst. En dit is Queen. The show must...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
9: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada, is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. We gaan eens even kijken hoe het er op de weg aan toe gaat. Nog altijd een probleem op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel daar 6 kilometer, kwartiertje extra reistijd. We gaan zo meteen door met Stef Special, met mij vandaag, John. Dus het is echt een John Special. Ja, er hebt al iemand John's Player Special, maar dat is echt van heel erg vroeger. Ik heb zo meteen dit voor je, onder andere. Crowded House. Zometeen te horen in dit programma. Dat en meer. En we gaan ook een top 900 team samenstellen, dus blijf er lekker bij.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
20: Ik koos wat mij raakte.
19: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
21: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
22: SWK Benelux.
21: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
23: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
24: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
23: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
25: Hey hallo, Denny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dennyveralive.nl. Ik zie je daar.
26: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
27: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
28: de Brabantse Top 100.
27: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
28: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
27: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
27: Stef Special. John van Groenhoven.

0: for you, the Crowded House.
1: Stef Special op Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
1: Met John van Voenhoven.
0: Ja, goedemiddag. Iets over 10 minuutjes alweer. Zo'n beetje op de zondagmiddag. Crowded House, mooi. Ik vind het echt zo leuk hoe hun aan een bandnaam zijn gekomen. Omdat ze met de hele band van Australië naar L.A. reisden. Daar in een veel te klein huisje zaten. Een bandnaam moesten hebben. Dan dacht ik, hey, wat is wel een echt fucking klein huisje. Een Crowded House met al die mannen daar binnen. Dat werd Crowded House. En ze scoorden een aantal grote hits in de jaren 80. Tot 4 uur. John Special zou ik haast willen zeggen. Maar wel met natuurlijk ook de vaste rubrieken zoals Stef ze ook altijd heeft. Dus dat betekent dat ik straks een top 900 team ga samenstellen. Aan de hand van 3 getallen leg ik je straks wel een keertje uit. Komt er uiteindelijk een liedje uit. Die mooie lijst, die andere lijst. Want dinsdag hebben we natuurlijk de Brabantse top 100. Met alleen maar liedjes met een Brabantse roots. En jullie hebben een mooie lijst samengesteld. Dat kan ik je vast garanderen. Maar die gaan we dinsdag uitzenden. En straks doen we even een terugblik naar die top 900. Take me to church zometeen. Naar deze. Van Pumas en...

0: 17 minuten over 1. Je luistert naar Omroep Brabant. En dit is de Stef Special. En ik heb nu hulp nodig met het volgende.
1: Het top 900 team.
0: Ja, ik ga een team samenstellen van een aantal mensen die een appje gaan sturen zometeen. Je mag een getal appen tussen 0 en 9. Alleen eventjes een getal appen. En dan ga ik de computer 3 appers laten selecteren. Die getallen die zet ik achter elkaar. En dat getal correspondeert dan met een liedje uit de top 900. Dus ik zou zeggen, bedenk even een getalletje tussen 0 en 9... en dan mag je gaan appen.
1: Klaar voor de start.
0: Ja, appen maar. 06-573-282-03. Dus een getal tussen 0 en 9.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Hey everybody, it's Bibi Rexha here.
1: De hele dag.
3: Kijk gezellig.

0: Baby Rexha. En dat is natuurlijk de klanken van Faithless en de nieuwe versie New Religion.
1: Het top 900 team.
0: Ja, dankjewel voor de appjes. Er worden opvallend veel getallen geappt die overeenkomstig zijn. Ofwel heel veel zevens en ook heel veel achten. En de computer heeft de keuze gemaakt. Dat zal je niet verbazen dat er dan een 7 in zit. Daar beginnen we mee. 7, 2... 8, 728. En als ik dan de lijst erbij pak, de top 900 van afgelopen jaar, dan vinden we op 728. En die kwam toen nieuw binnen in de lijst, maar het is wel een oud liedje. Dat is deze van Spandau Ballet en Through the Barricades.

I want to see you dance, cowgirl. Yeehaw, Shabuzi. Half twee. Als ik mijn ogen dicht doe en ik hoor deze muziek, dan zie ik zo'n lokaal festival voor me ergens in Amerika, waar dan gedanst wordt en bier gedronken en waar een kleine kermis is en zo. En daar wordt dan zo gelinedanced, zeg maar. Ik kan dat helemaal niet. Ik zou daar best wel eens willen leren. Ik vind het er niet uitzien, maar ik vind het wel ook wel weer heel erg... Ja, het heeft toch wel weer iets aantrekkelijks. Lijkt wel heel erg leuk om dat eens een keertje te doen. Wie weet, ooit. Een probleempje op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar 10 kilometer file, een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een kapotte auto. Daardoor is de rechterrijstrook daar dicht. We gaan even met z'n allen naar de andere banen toe. En dat levert dan die file op. Het is zondagmiddag. Het is bewolkt. Lokaal kan er ook nog een spat regen vallen. Vanmiddag klaart het wel steeds meer op. En komt er ook ruimte voor de zon. Het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht half bewolkt, droog. Koelt niet verder af dan een graadje of 17. En morgen is er iets meer zon. Hogere temperaturen tussen de 24 en de 26 graadjes. Present tot 4 uur met Stef Special. Fijne muziek. De nieuwe tipplaat komt er zo meteen avond. Snow Patrol samen met Kylie Minogue. Na Katrina and the Waves.

0: Ja, er werd afgelopen vrijdag flink gelobbyd voor dit liedje. Maar uiteindelijk ben ik ook al over start gegaan. En toen ik voor het eerst hoorde, dacht ik, het is helemaal niets. Maar toen hoorde ik dat het Snow Patrol samen met Kylie Minogue was. Toen dacht ik, oh wauw, dat is wel een hele bijzondere combinatie. En het is heel vaak bij liedjes die ik het begin niet meteen aansla, dat ik ze dan daarna heel gaaf vind. En de laatste, dat is in dit geval het geval ook geworden. Het is de Omroep Brabant tipplaat, inderdaad, Snow Patrol, samen met Kylie Minogue en These Alarms.
1: Goedendag.
2: Goedenavond.
3: Bonjour.
4: Konnichiwa.
5: Stef op wereldreis.
0: Nou, Stef zelf op wereldreis. Hij is lekker op vakantie. Dat betekent vanmiddag tot 4 uur met mij, deze Stef Special. Maar we maken wel even een reisje. En we gaan naar Piemonte in Italië. Prachtige, diverse regio in het noordwesten van het land. De naam betekent letterlijk aan de voet van de bergen, wat perfect beschrijft ook hoe de regio geografisch is ingeklemd tussen de Alpen. Een gebied wat bekend staat om zijn rijke geschiedenis, koninklijke architectuur, wereldberoemde gastronomie en adembenemende landschappen. En over die gastronomie gesproken, dat is een waar paradijs. Piemonte wordt door fijnproevers beschouwd als een van de beste culinaire regio's van Europa. Zo komt daar wijn van wereldklasse vandaan. Dan denk je aan de Barolo en de Barbaresco. De witte truffel. De stad Alba is daar wereldberoemd om de exclusieve witte truffel. Tartufo Bianco. En Piemonte is ook nog eens uitvinder van iets wat je heel vaak op je brood smeert. Namelijk Gianduja. Dat is Gianduja, zo moet ik het zeggen. Chocolade met hazelnootpasta. Nou, wie kent het niet? Denk aan Ferrero, die ken je weer van Nutella. En natuurlijk ook Ferrero Rocher. Hebben ze dan nog veel meer wat er uit Piemonte komt? Jazeker. Ook Paolo Conte, die komt uit Asti. Uit Piemonte, hij werd daar geboren op 6 januari 1937. En dan moet je weten, voordat hij doorbrak als zanger en pianist, werkte hij in dezelfde stad als advocaat. En daardoor kreeg hij in Italië nog altijd de bijnaam Il Avvocato. Ofwel, dat betekent de advocaat. Dat betekent dat we een lekker liedje van hem gaan draaien. Paolo Conte, Via Con Me.
5: Goedendag.
2: Goedenavond.
3: Bonjour.
4: Konnichiwa.
5: Stef op wereldreis.

0: tussen 12 en 4 op zondagmiddag bij Omroep Brabant is hij de nummer 1 van de zender. En ook de enige die er zit.
1: Dit is Stef Special.
2: Tussen 12 en 4.
0: John van Vroenhoven.
2: Omroep Brabant.

Rita Ora in de Star Special op deze zondagmiddag. En dit is Steve Miller Band, die je niet zo vaak hoort. Deze Jet Airliner.

Leuk om die weer eens te horen. Meestal is het The Joker of Abracadabra. Of Fly Like an Eagle. Allemaal lekkere liedjes van de Steve Miller Band. Beetje de jaren 70 sound. Hij doet het nog altijd goed hoor. Jet Airliner is deze plaat. Is ter special. We gaan op weg naar het nieuws van 2 uur alweer. De tijd vliegt. En niet gek met heel veel lekkere muziek. Tot het nieuws. Geniet ervan, Billy Joel. Dit is Tell Her About It.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Moergestel. Van 3 tot en met 7 juli draait alles om gezelligheid. De Moergestelse kermis. Oh, wat een pret!
10: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. 2 jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. De lijst met files die groeit intussen. Onder andere te vinden op de A2. Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende. Daar 7 kilometer file. 13 minuutjes vertraging, 10 kilometer file vind je ook op de A2. Maar dan van Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Ook de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en Afrik-Kerkdriel. Daar nog een file van 7 kilometer. 5 minuutjes extra doe je op de A27 van Breda richting Gorinchem tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. En tot slot de laatste A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en Waspik. Daar 3 kilometer, 6 minuutjes extra in je auto verblijven voordat je aankomt op de plaats van bestemming. De plaats van bestemming deze middag tot 4 uur Ster Special met mij. Met straks weer heel veel fijne muziek. Onder andere Things We Lost in the Fire. Die komt eraan.
17: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
21: Vers aan tafel, vers aan tafel.
22: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
21: Vers
22: aan tafel.
23: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten. Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
24: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
21: Vers.
22: Aan tafel.
23: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
26: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
27: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
26: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
28: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
29: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
28: Vragen over groei.
30: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
28: Of vragen waar je niet omheen kunt.
31: Hoe behoud ik mijn mensen?
28: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
32: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
33: DK Electric. Een elektrische auto?
1: je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
32: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend. Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
2: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
3: de Brabantse Top 100.
2: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
2: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Stef Special. John van Vroenhoven.

0: to dust. All that I adore.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Rolling Stones, de prachtige liedje Angie. In Ster Special, het is kwart over twee.
1: De miljardenhit.
0: Heb je enig idee hoeveel een miljard is? Het is zo'n magisch getal. Het is een getal met 9 nullen. En dan een 1. Ja, en dan in die volgorde eerst de 1 en dan de 9 nullen. Want anders heb je er niks aan. Ja, stel dat je een miljard euro zou hebben. Ik zou niet weten wat je er allemaal mee moet doen. Maar goed. Gwen Stefani, die weet ook wat een miljard is. Want zij is een van een van de artiesten die meer dan 1 miljard streams weet te halen met een plaat. Gwen die begon haar carrière als zangeres van No Doubt. En brak wereldwijd door met Don't Speak. Dat was allemaal in de jaren 90. Ze is opvallend. Ze heeft een eigen stijl. Een beetje platina blond haar. Energieke optredens heeft ze. En ze groeide echt uit tot een pop-icoon. In 2004 ging ze solo. En met een hit als Hollaback Girl. Dat was de eerste digitale single die in de Amerikaanse Staten, de Verenigde Staten, meer dan 1 miljoen keer werd verkocht. En naast muziek maakte ze ook naam met haar modemerk Lamp. En ze was ook coach in The Voice USA. Maar dan over die hit. Die intussen staat de teller op 1.063.811.585 keer dat liedje is gestreamd op Spotify. En dan heb ik het over deze. The Sweet Escape, Gwen Stefani. Nu te horen in Ster Special op Omroep Brabant.

Ah, lekker door elkaar heen. Heerlijk, toch? Da Fugees en Killing Me Softly. Over zijn liedje komt uit 1972. Het is oorspronkelijk van Lori Lieberman. En dat werd uiteindelijk in 1973 een hit. Dat was dankzij Roberta Fleck. Die scoorde de nummer 1 hit mee. En dat gold ook voor de Fugees, die het in de jaren 90 nog eens even overdeed. Killing Me Softly. En dit is Yumi 40.

don't. Ja, de mensen die mij op zaterdagmiddag altijd horen hier bij Omroep Brabant in de tijd bezitten, die weten dat ik groot fan van het genre reggae ben. En als je daar nog een vleugje pop bij doet, dan heb je dit. UB40, Homely Girl. Is het toch een klein beetje zonnig vandaag? Want het is hier buiten in ieder geval in de omgeving Eindhoven nog altijd flink bewolkt. We gaan eerst even naar de verkeersinformatie, zometeen wat uitgebreider weer. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende. Daar nog 11 minuten extra reistijd. 13 minuten extra op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 5 minuutjes extra reis en op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. En dan was het, ja. Ja, we hebben altijd een lijstje. Daar zitten ook wat files bij uit buiten de regio. Dus die ga ik ook helemaal niet meer lastigvallen. Het is bewolkt, zoals ik al zei. Lokaal kan er een spatje regen vallen. Het gaat vanmiddag wel opklaren, is de bedoeling. En dan komt er ook nog ruimte voor de zon. Het wordt niet meer dan 21 tot 23 graden. Een beetje afhankelijk van waar je in de provincie bent. Vanavond en vannacht half bewolkt, droog. Een graadje of 17 is de minimumtemperatuur. En morgen dan hebben we wat meer zon. Hogere temperaturen tussen de 24 en de 26 graden. Straks een terugblik naar het tipparadearchief. Gloria Estefan hoor je zo meteen met 1, 2, 3 na Alex Warren. Omroep Brabant.

Gloria Estefan uitgebracht, deze 1, 2, 3. Je kent haar natuurlijk van de Miami Sound Machine. Vroeger heette de Miami Sound Machine de Miami Latin Boys. Maar tot Gloria erbij kwam. En toen vonden ze dat een beetje een rare naam. En de zangeres bij de Latin Boys werd het Miami Sound Machine. En uiteindelijk is het Gloria Estefan solo gegaan. De muziek die bleef al grotendeels hetzelfde. Ik ga een lekker liedje draaien van een film die ik meerdere keren heb gezien. Een van mijn toch wel persoonlijke favorieten. Een film uit 2018 en die heet A Star Is Born. En daarin speelt Lady Gaga. Een opkomende ster Ellie. En dan zingt ze samen met Bradley Cooper. En een liedje uit die film, dat is deze. Shallow.

Weet je wat geschreven is door Lady Gaga samen met Mark Ronson? Die ken je ook al van Bruno Mars. En ze zong het in eerste instantie alleen. Maar in de film kwam daar Bradley Cooper bij. Shallow. Je hoort het in Stef Special op deze zondagmiddag. Het is nog altijd een beetje bewolkt. Maar het zonnetje gaat straks ongetwijfeld schijnen. Ook met Lionel is het goed. Zijn zonnetje is ook weer gaan schijnen. Nadat hij even voor schrik zorgde bij de fans. Omdat het niet helemaal goed met hem ging. Dit is All Night Long. Well, my-

0: hij danst gewoon weer op de ceiling, hoor.
1: Yeah.
0: Op het plafonnetje. All night long. Dat doet hij gewoon. Lionel Richie, 77 is hij. Hij zorgt even voor schrik bij zijn fans. Dat was eind juni. Voor zijn zomertour zingen Song All Night Long. Dat doet hij samen met Earth, Wind & Fire. Althans, wat daarvoor over is. En hij was tijdens het zingen van Dancing on the Ceiling, werd hij plotseling onwel. Hij werd duizelig, ging zitten en is even naar het ziekenhuis geweest. Maar het is allemaal goed met hem. Gelukkig maar, Lionel Richie.
2: Het Tipplaat Archief.
0: Ja, we hebben iedere week een Omroep Brabant Tipplaat. En het is leuk om dan een terugblik te doen over, hebben we dan goed gestemd? Is zo'n plaat dan ook doorgebroken? Is het dan een grote hit geworden? En ga even meenemen naar 2022, naar oktober. Want dan is het de opvolger van Zoute Landen. En een ongekend recordbrekend succes van hun megahit. Dat is in 2017. Sloeg Bluff en de voormalig Hooverphonic zangeres Grijke Arnaert opnieuw de handen ineen. Nou moet ik zeggen dat ik Grijke en dat liedje Zoute Landen, ik vind er helemaal niks. Ik hoor liever Bluff alleen. Maar dat heeft een reden omdat ik dat jarenlang voor het eerst, of nou ja, jaren, maandenlang voor het eerst hoorde. Alleen met Bluff, in één keer was zij daarbij. En dat zegt verder niks over haar kunnen verder. Maar ik vind het zeg maar zonder haar dan leuker. Maar dat liedje ga ik helemaal niet draaien. Daar heb ik het ook helemaal niet over. Want Pascal Jacobsen gaf destijds aan dat er in Nederland genoeg geweldige zangeressen zijn, maar dat niemand zingt zoals Grijke. En haar stem die vult de melancholische sfeer van de band perfect aan, volgens hem. En toen hadden ze een nieuwe hit. En die heet We doen wat we kunnen. Bluff en Grijke. En dat was Omroep Brabant Tipplaat in oktober 2022. En ook dat werd een hit.

toch een beetje de tijd van de vakantieliedjes, hè? Zo ook deze uit de jaren 90 van Mylene Farmer en Deschanté. Daarvoor nog bluffen en grijken wat doen, bedoen wat we kunnen. Nou, de oude omroep, want tipplaat.

0: ik heb eigenlijk ook nog iets heel bijzonders hier liggen. Maar daarvan ga ik jou vragen of ik het wel of niet moet draaien. Nou, wat het is, hoor je straks.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux Banken in Sensoleer.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
10: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Nou, ik ben helemaal niet zo best in de taal, maar het valt me toch altijd op dat er nog altijd over stoplichten wordt gesproken, terwijl het verkeerslichten bedoeld worden. Dat is toch echt iets anders. Maar goed, dat terzijde. Waar het ook eventjes stopt op de weg is op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. Daar slechts 3 kilometer doe je er 5 minuutjes langer over. Ik denk ook helemaal nog niet aan stoppen. Het is nog tot 4 uur Stef Special met mij, John, vanmiddag. En ik heb nog heel veel lekkers voor je klaarstaan. Waaronder een liedje van deze dame. Mariah Carey, hoor je zometeen.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Ik kom...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
6: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
7: de Brabantse Top 100.
6: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
7: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
6: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
6: Stef Special. John van Groenhoven.

0: Mariah Carey, Emotion.
1: Def Special op Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
1: Met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag. Ja, leuk dat je er nog steeds bij bent. Nog een uurtje te gaan, Def Special. Straks dan neemt u weer het stokje weer over. Volgen van Brabantse bodem. Ja, die Mariah Carey heeft alle reden tot lachen, hoor. Dat is, die heeft zoveel geld verdiend met haar plaatjes. Ook die Emotions was gewoon een hele, hele, hele dikke hit. Hits gesproken. Stef heeft altijd, hij is groot fan van de Bee Gees. Dat mag je intussen waarschijnlijk al duidelijk zijn. Dus ik kom er ook niet omheen om daar iets van te draaien. Nou, is toch geen straf van de Bee Gees. Zijn natuurlijk een leuke band. Mooie muziek gemaakt. Dat straks. Ik heb ook Sarah Burrell nog voor je klaarstaan met King of Anything. Maar eerst naar een liedje. En daar sprak ik de beste man een paar weken geleden over hier bij Omroep Brabant. Heb ik het over Danny Vera. Die uitlegde hoe belangrijk het is dat talent een podium krijgt. En hij werkte heel lang samen al met Marlon Pichel. En die wilde hij ook een podium geven. Nou, dat heeft hij gedaan door een mooie samenwerking met de beste man aan te gaan. En dat resulteerde in het prachtige Try Again. En dat klinkt zo.

0: Het is bijna 3:50. Sarah Burrell op je radio. King of Anything. Het is tijd voor dit.
1: Oké, Stef, voor de Bee Gees plaat wil ik even een korte Barry Gibb uithalen, ja?
2: Oké, komt-ie. Staying alive.
1: Nog een keer, maar nou iets langer.
2: Oké, ja, komt-ie aan. Staying alive.
1: Ja, hou maar genoeg.
3: De Bee Gees plaat.
0: Ja, het is iedere zondagmiddag vaste prik. Altijd even een Bee Gees plaat. Groot fan is Stef daarvan. Dus heeft hij aan mij ook het opgedragen. Nou ja, zo zeg ik het eigenlijk helemaal verkeerd. Opgedragen. Nee, ik vind het leuk om ook iets van de Bee Gees te draaien. En het liedje wat ik ga draaien, dat is ook een heel bijzonder liedje. Begin jaren 80 schrijven de mannen van de Bee Gees het nummer Heartbreaker voor Dionne Warwick. Dat doen ze nadat ze zelf een klein beetje in de Luthe zijn gegaan, even uit de spotlights zijn gestapt. Dionne die twijfelde eerst of het nummer wel bij haar paste, maar ze vertrouwde toch op Barry Gibb en ze nam het liedje op. En met succes, want het werd een van haar grootste hits. En Barry Gibb die produceerde het nummer en die zong ook mee in het refrein en dat zorgde ook nog voor die typische Bee Gees sound. De broers waren uiteindelijk zo trots op het liedje dat Maurice later toegaf dat hij het eigenlijk vond dat ze het ook zelf hadden moeten uitbrengen. En daarom verscheen er alsnog een Bee Gees versie van dat nummer. Eerst als demo van Barry Gibb. En uiteindelijk werd er een studioopname gemaakt in 2001. En was Heartbreaker geboren, of beter gezegd herboren, maar dan van de Bee Gees.

Ja, dan krijgen we nog even een appje binnen. Dus ja, ik vind Dionne Warwick toch net even iets lekkerder klinken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat misschien zelf ook wel een heel klein beetje. De Bee Gees, Heartbreaker, hoorde je in Stef Special. Ik leg je eventjes een keuze voor. Ik heb iets moois. Ik heb een 11 minuten lange versie, een live versie... van Supertramp, Fool's Overture. Klein stukje eruit.

dan voel je de bui waarschijnlijk al hangen. Ik ga jou vragen, gaan we hem draaien? 11 minuten lang straks, of toch niet? Duimpje omhoog voor de lange versie live. Fools Overture van Supertramp. Of duimpje omlaag, zeg je. Hey John, laat me lekker zitten, joh. Draai maar wat andere muziek. 06 573 282 03.

Ed Sheeran, Celestial. Eén probleempje nog op de weg. Vind je op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem. Daar 5 minuutjes extra in je auto. Het is toch altijd wat bewolkt, al wordt de bewolking wat dunner. Lokaal is er nog een klein spatje regen mogelijk. Vanmiddag klaart het steeds verder op. De temperatuur komt uit op zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht half bewolkt, droog, 17 graden. Morgen meer zon, hogere temperaturen en dan 24 tot 26 graden op de thermometer. Gaan we hem doen? Fool's Overture, Supertramp in de live versie. Jij mag het zeggen, een duimpje omhoog is het, we gaan hem draaien, een duimpje omlaag, dan slaan we hem over, gooi het in de app, zometeen de uitslag.

is with you. Kygo, samen dansen. Dancing Feet in Stash Special. Ja, ik legde jou een vraag voor. Mag ik de lange versie van Fools Overture Supertramp draaien? De live versie ook nog eens. Duimpje omhoog in de app was een ja, een duimpje naar beneden mag duidelijk zijn. Nee, John, laat maar lekker zitten. Doe dat maar in je eigen programma. Er waren 2 duimpjes naar beneden, maar er waren heel veel duimpjes.

Back it up, Carol Emerald. Insta special op deze zondagmiddag. Ik vind het wel heel bijzonder, het verhaal van Carol Emerald. Een groot succes onder die naam. Toen veranderden ze dat in The Jordan. En dat was alles behalve een succes. Ook de muziekstijl paste ze aan. En nu is ze weer terug. Nu heet ze Carol. Dus ja, wellicht dat ze misschien terugkomt ook op het oude honk. Met het heerlijke genre. Het was toch uniek in. En als je eenmaal iets unieks te pakken hebt, dan moet je het lekker vasthouden, zou ik zeggen. En daarvoor nog de live versie van Fool's Overture Supertramp. En dit is de naam Phil Collins.

You Remember, Phil Collins. Maakt het 8 minuten voor 4. Dat betekent dat het er bijna op zit, voor wat mij betreft. Volgende week is, als het goed is, Stef gewoon weer terug. Ik heb genoten van de afgelopen zondagen. Ik voelde bijna vertrouwd, zeg maar. Ik wens je nog een hele fijne zondagmiddag. Zometeen Hubert Mol met Van Brabantse Bodem. Alvast een klein voorproef natuurlijk op de Brabantse Top 100. Die zenden we uit dinsdag van 7 uur 's ochtends af. Live vanuit Gemert van het Alfred Ridderplein. Daar ben je van harte welkom. Leuk om daar even heen te gaan. Ik ben er van de week ergens weer. Dus je zult me vast wel weer voorbij horen komen. Een mooie zondag nog. Bedankt dat je erbij was. De laatste, Patrick Hernandez. Born to be alive. Arrivederci, ciao. En tot de volgende.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Hey, hallo. Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
12: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
13: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
12: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
14: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur?

0: N221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoor-gevoel bij Koos Kluipmans.
13: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoor-collectie.
14: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
15: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
16: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
17: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
16: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
18: Hey, hallo! Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
19: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
20: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
19: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
21: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
22: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
23: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
1: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
2: de Brabantse Top 100.
1: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
2: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
1: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Play This Game With Me van Crasip.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Met wie?
2: Huub Bermel.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Goedemiddag en van harte welkom. Zondagmiddag, we zitten in de laatste fase van de Brabantse Top 100. Komende dinsdag wordt die uitgezonden vanuit Gemert. En het is zo leuk als je erbij wilt zijn, maar het is nog geen dinsdag. En vandaag, in deze twee uur, even wat fijne productie draaien. Brabantse liedjes die misschien wel, want ik wil er nog niks over zeggen, in de Brabantse Top 100 staan.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Huub Bermel.
3: Omroep Brabant.
0: Nou weet ik haast wel zeker dat we deze man zullen tegenkomen in die Top 100. Maar met welk lied of welke liedjes, daar kan nog niemand wat over zeggen. Het is een sprong in het duister.

0: man die meeschreef aan Rollercoaster, dat liedje van Danny Vera, dat heeft hij meegeschreven. Het is onze eigen Mercy John. Wat je hier hoorde was Bullets for Sale.
1: Muziek met een zachte G.
0: Afkomstig van Iris Penning. Steeds een beetje mij.

Zoet en zuur, Sam Knoop. En daarvoor hoorde je Iris Penning met steeds een beetje mee. Zo'n lekkere zachte G. En met die zachte G gaan we ook naar de dinsdag. Dan is het de dag van de zachte G. Zet het nog even in je agenda.

dag van de zachte G, nog even op terug te komen. Dat is toch een bijna, nou, geen nationale feestdag, maar wel een Brabantse feestdag. De Brabantse vlag hangt voluit te wapperen en we zijn trots op het feit dat we Brabander zijn. Met de Brabantse Top 100, vanuit Gemert trouwens. Ik hoop dat je komt kijken. Je vindt ons vrij gemakkelijk. En dat we ook even als Brabanders onder elkaar even wat bijzonders of wat leuks doen voor elkaar. Omdat we juist hetzelfde zijn. Een nieuw lied van Kovacs. A Perfect Crime.

0: hoor je denken en ik zie gefronste wenkbrauwen. Mooi liedje, niks mis mee, uit de iCloud. Dimitri van Toren uit Reuzel, hey, kom aan. Maar, net wat anders dan misschien dat singeltje wat je thuis op zolder hebt liggen. Dat kan, want dit was met Flerk. En dat maakt het juist zo bijzonder.
1: Een rondje van de zaak.
0: Over bijzonderheden gesproken. 2 voor de prijs van 1, het is een rondje van de zaak. Even kijken of je Sam van Veldhoven kent. Komt het Roosendaal? Hey, kom maar op, is een nieuwe single net uitgebracht. Een zomersfeestplaatje ook. En dan is er ook nog Arjan Oostrom. Die komt uit Sleewijk, woont tegenwoordig in Maden. De Klokkenluider, zo heet het lied. En dan gaan ze voor je achter elkaar draaien.

Wat gezelligheid, wat vrolijkheid op zo'n zondagmiddag. En je denkt, het is een gewone zondagmiddag, zoals iedere zondagmiddag. Dat blijkt dan toch net wat anders te zijn. Met Sam van Veldhoven en Arjan Oostrom. Tijd voor wat country. Savannah, We're All Right. Liedje van Buddy Holly.

0: Die van Buddy Holly vond ik al heel goed. En deze vind ik ook geweldig. En het is Brabants ook nog eens. Savannah, goede, mooie, geweldige country band.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Deze week gekozen voor J.W. Roy. Heeft een enorm oeuvre, maar we draaien twee liedjes. Laten we beginnen met De Kosten.

Thiago da Silva met Danza Semparare. Tot zover. Ja, het klinkt niet Brabants, maar het is het wel. Hè. Tot zover. Dit eerste uur van Brabantse Bodem. Er komt er nog een aan. Zometeen tussen 5 en 6 uur. Dus ik wil eigenlijk voorstellen dat je erbij blijft. Tot zometeen.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
10: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
11: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
12: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
13: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
14: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
15: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
14: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
16: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
17: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden, meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
22: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
22: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
23: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook. Uit de meterkast.
23: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
22: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
27: Hé, het licht doet het niet.
28: Ik heb geen bereik.
29: Hebben we nog wel water?
30: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
31: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
31: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: denk dat hij er wat licht over denkt dat alles automatisch gaat. Fleming.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Nou, dat zeker.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Mag ik me even voorstellen?
2: U Bermel.
0: Aangenaam kennis te maken, voor zover er nog geen kennis is tussen jou en mij. En van harte, Van Brabantse Bodem, een klein opmaatje voor komende dinsdag. Dan is het de dag van de zachte G.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met U Bermel.
3: Omroep Brabant.
0: En op die dag, de dag van de zachte G, wordt het ook een beetje een nationale feestdag. Brabantse feestdag, beter gezegd. En kunnen we de top 100 uitzenden. De Brabantse top 100 zenden we uit. Met allemaal Brabantse producties, Brabantse liedjes. Die Brabantse artiesten, die door jou zijn uitgezocht. Deze staat er nog niet in, dat kan ik je wel vertellen. Is te nieuw. Test Out of My Mind.

Het is alsof je een klein beetje teruggaat naar de jaren 70, jaren 60. En dat vind ik mooi. Bij deze Tuskheads hebben een nieuwe cd uitgebracht. Ik heb hem nog niet gehoord, maar ga hem voor je beluisteren. En ik zal zeker nog wat meer laten horen, want ik ben er eigenlijk wel heel erg... Nou, verliefd op, dat gaat een beetje ver, maar ik ben wel dol op de band. Ja, inmiddels wel. Een beetje liefde is het dus wel. Out of My Mind, zo heette dat liedje wat je hoorde. Even terug naar 2006. Niet helemaal eerlijk. Eigenlijk is het liedje veel ouder. Het is Als ze lacht van Veer of de Kunst. Maar in 2006 een beetje anders op plaat gezet door Nolhavend zelf.

En hiermee heeft ze bewezen dat ze ook wel degelijk een solo-carrière aan kan. Ik heb het over Floor Jansen, Winner, ze heet dat liedje. Dat past daar ook wel een beetje bij dan, want ze zit bij een band, grote band, en ze dacht, ik moet ook even kijken of ik het alleen kan. Nou, dat heeft ze wel even laten horen in dit geval. En dit is een mooi zomerliedje van Nuvan, want zo heet hij.

0: heeft u toch besloten er serieus werk van te maken door wat liedjes uit te brengen en te laten horen dat hij ook best wel zingen kan. Numan en Zomerliefde. En ik vind het zo leuk om te horen dat er zoveel talent is in Brabant. Ik ben eigenlijk best wel trots op dit programma dat ik iedere week zoveel prachtige Brabantse leuke producties mag draaien. En misschien dat niet alles bij je in de smaak valt, maar je weet wel dat het er is en het maakt het wel een klein beetje bijzonder.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Zo'n bijzonderheidje is er ook wel uit Knechtsel. Eigenlijk, daar komt hij van oorsprong vandaan, woont voortaan in Waalre. Ik heb het over J.W. Roy en is de artiest van de week, hier met Diggy Dex.
2: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede,

0: Phoebe Milton. Dat is ook lang geleden. We zitten al een beetje te vroeg in de jaren 90. Daar kwam hij nog voorbij trouwens, toen we het weekend hadden van de 90's. Daar zat hij in. En niet geheel onterecht natuurlijk. En hier past hij ook bij, want als dat Brabant komt, mag het gewoon gedraaid worden.
1: Brabantse top 100, klassieker.
0: De Bankzitter is van BZB. En let vooral op de melodie, want je hoort er wat anders in.

0: don't change.
1: Een heel veelzijdige Vin, zo noemt hij zich. Het is een beetje kunst wat hij doet. Het is muziek maken. Hij doet van alles in deze wereld. En dat maakt hem zo compleet. En dit is een nieuw liedje wat net is uitgebracht. En ik dacht, nou, dat moet ik jullie eens even laten horen. Vin met Where the Wind Don't Change. En veel nieuwe muziek ligt er op de planken. Zo is bijvoorbeeld ook een liedje uit van Marcel Lichtvoet. 1000 kleuren. Het is een heel zomers, blij, vrolijk liedje. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zeg, wie is Marcel Lichtvoet nou eigenlijk?
2: Ja, ik ben gewoon een lekkere, vrolijke gast uit Breda. Die van muziek maken houdt. En ja, uiteindelijk na heel veel jaren niks doen met muziek, toch besloten heeft om een liedje uit te brengen.
1: Is dit dus je eerste plaatje wat je hebt uitgebracht?
2: Het eerste plaatje, ja. Ja, ja. Wel de echte eerste die echt uit, ja, gewoon officieel serieus met muzikanten in een studio opgenomen heb. Maar ik heb al veel meer eigen liedjes gemaakt waar ik nooit echt iets mee heb gedaan. Dus die komen, wie weet, ooit nog in het late stadium nog een keer naar buiten. Maar voor nu dit liedje inderdaad.
1: Maar waarom dan nu nou net dat je ineens denkt van, nou moet het gebeuren. Wat is er in die gevaren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, toch een soort van uitstelgedrag. Misschien ook wel een klein beetje zo'n idee van, ja, het is eigenlijk net niet goed genoeg. Of
1: ja, je twijfelt over jezelf dan?
2: Nou, dat niet zozeer. Maar soms begin je wel eens aan dingen en dan maak je ze niet af. En of dan stel je het uit van, ik doe het een keer. Of ik doe het volgend jaar wel of zo. Of dat soort. Ik denk dat iedereen zich daar wel een beetje in kan herkennen soms. En nu had ik iets van, het is gewoon klaar ermee. Ik ga ermee naar buiten. Ik heb genoeg liedjes. En wie weet vinden mensen het leuk en wie weet vinden mensen het niet leuk.
1: En wat hoop je nu dat er gaat gebeuren? Nou, of is het kan ook gewoon zijn dat je denkt van, ik vind gewoon leuke liedjes te maken en dat maakt me verder niet uit. Kan ook. Hè?
2: Nou, dat is dus eigenlijk iets waar ik niet per se over nadenk. Ik heb eigenlijk zoiets van, ik zie wel wat er om me af gaat komen. Ik doe wat ik leuk vind op dit moment. En dat is een liedje uitbrengen waar ik heel trots op ben. En wat eruit voortkomt, ja, ik heb geen hele hoge verwachtingen van, ik wil dit of ik wil dat. Ik sta voor alles open en ik zie wel wat de toekomst brengt daarin, zeg maar.
1: Maar je zegt net, ik heb meer liedjes liggen. Ga je nu meteen al meer liedjes uitbrengen ook echt? Is dit het begin van een mooie reeks die we kunnen verwachten?
2: Ik denk het wel. Ik moet zeggen, het hele proces van zo'n liedje maken met muzikant in zo'n studio, ja, dat vond ik en heel erg leerzaam. Maar ook gewoon heel erg leuk en tof om te zien hoe dat allemaal gaat. Dus ja, ik vind dit wel echt iets wat blijvend is. Dus ik wil niet bij één liedje zeggen van, nou, dit is afgestreept, ik stop ermee. Nee, totaal niet. Vooral niet omdat ik juist heel erg van de Dallas hou. Dus ik wil heel graag nog een heel mooi gevoelig liedje uitbrengen. Dat sowieso. Ja.
1: Even voor deze, dit is 1000 kleuren, die gaan we zo meteen draaien. Wat kan ik verwachten? Wat is het voor een liedje? Omschrijf het eens.
2: Het is, ik denk, een liedje wat heel goed past bij deze tijd. Zomers, lekker vrolijk. In een tijd waar heel veel ellende is, bij wijze van. En dacht ik van, er moet een mooi vrolijk liedje komen. Dus echt iets anders dan wat ik normaal zou maken. Maar gewoon een lekker melodietje wat je mee kan zingen. Wat ik denk ook snel blijft hangen bij mensen. Wat gewoon lekker vrolijk is. Met een verhaal erin wat misschien heel veel mensen ook herkennen. Dat je komt wel eens iemand tegen op straat en je denkt van, wauw, die persoon die heeft iets van een bepaalde uitstraling, wat meteen iets van betoverends met je doet. Dus daar gaat het liedje eigenlijk een beetje over. En voor de rest denk ik dat mensen het vooral een vrolijk gevoel gaan krijgen.
1: Hopen dat het liedje ook meteen pakt aan 1000 kleuren. Marcel Lichtvoet uit Breda, we gaan naar je luisteren, dankjewel. Dag.
2: Dankjewel.

0: veelbelovend benieuwd wat er allemaal gaat komen.
1: Goud uit de iCloud.
0: Even voor de helderheid, je hoorde dus Marcel Lichtvoet. Ik zat even te voeten in de iCloud. Het is een veelzijdig bestand, daar zit van alles in. En ik kwam wat tegen van vader Abraham. Een liedje dat inmiddels 50 jaar oud is, net zo oud als Omroep Brabant. En dat vieren we op 1 september aanstaande. Het is het kleine café aan de haven van vader.

Zij hoort bij mij. Tot zover van Brabantse Bodem voor vandaag. Komende dinsdag is het de dag van de zachte G met de Brabantse Top 100 vanuit Geemert. Ik hoop je daar te mogen ontmoeten. En ik hoop ook dat je luistert. Tot de volgende. Dag en veel plezier nog.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Vers aan tafel, vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers
4: aan tafel.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
4: aan tafel.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
10: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
10: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zeggen.
1: De zachte G is wie we zijn.
0: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
1: Gemoedelijk en gedreven.
0: En wat doen we dan? Feestje vieren.
1: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
1: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: Dinsdag hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
0: de Brabantse Top 100.
2: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
0: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijkgezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Your Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: terugluisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
0: de Brabantse Top 100.
2: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
0: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
2: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dan hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
3: Vrouwen uit Brabant.
2: Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
3: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dinsdag. Dinsdag hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
7: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
8: Vind je, Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
0: de Brabantse Top 100.
2: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
0: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus 4 op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: De mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister morgen naar de Brabantse Top 100.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Hier hoor je
1: de meeste muziekvariatie.
2: Dus we zetten nog een klein beetje harder, ja.
1: Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.
3: I love you.

0: Helder Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar
6: heide. Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.